0: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
1: 4000?
0: Ça va toch? Dat is 20 euro.
1: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis?
0: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
3: Ah ja, het is mosselseizoen.
2: En onze jumbo mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
3: En wel, met u ga ik graag in zee.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf 179 euro per maand in Lease & Go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: Hallo kust, het is uw rechteroor hier.
7: En hier uw linkeroor.
6: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
7: Wat blief?
6: Zie je het wel?
7: Oh, amai, dat is ampetant.
6: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
7: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
6: Wat?
7: Aan halve prijs.
6: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
7: Wat blief?
6: Bij Hans.
7: Ja, ja, het kan anders.
8: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
9: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
10: En kies via Nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20. Nostalgie.
11: Ja, het is nog vroeg, hè. Dan heb je niet alleen koffie nodig om wakker te worden, maar ook een hele goede classic om even op te bewegen. En ik kan geen beter bedenken dan de Jacksons. Shake Your Body Down to the Ground. Die hoor je ook al in de 70's top 1000. Hè. Dat was op 948. Maar we gaan er zo meteen nog eens op dansen. Het is 1 over 7. Dit is het nieuws met Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Scholen in Vlaanderen moeten soms tot 16 jaar lang wachten op subsidies om te verbouwen of te renoveren. Veel gebouwen zijn namelijk verouderd en de bouweisen verstrengen ook vaker dan ooit. Ruim 2300 bouwprojecten van de Vlaamse scholen staan op dit moment op de wachtlijst. Goed voor minstens 5 miljard euro. Ook al investeerden de opeenvolgende Vlaamse ministers van Onderwijs extra geld in die scholenbouw. Maar het Agentschap voor Infrastructuur kan alle aanvragen gewoonweg niet volgen. Het behandelt nu dossiers bijvoorbeeld die schooldirecties indienden in 2010. Dat is toch ruim 15 jaar geleden. Amerikaanse vicepresident Vance reist nog niet naar Zwitserland om met Iran te praten over de uitwerking van het vredesakkoord dat de VS en Iran deze week ondertekenden. Het is niet duidelijk wat dat betekent voor het vervolg van het vredesproces. Een Iraans persbureau zegt dat Teheran pas met de Amerikanen wil onderhandelen over een einde van die oorlog als de VS zich aan de afspraken houdt uit het basisakkoord. En op het wereldkampioenschap voetbal is er flink gescoord in de matchen van gisteravond en afgelopen nacht. Gastland Canada bijvoorbeeld verpletterde Qatar met 6-0. Jonathan David, ooit nog bij AA Gent, scoorde een hat-trick. Door de zege staat Canada aan de leiding in een groep voor Zwitserland, dat de Bosnië-Herzegovina versloeg met 4-1, dankzij twee doelpunten van invaller Manzambi. Een naam om te onthouden en in de gaten te houden op dit WK komende matchen. Zuid-Afrika met Hugo Broos pakte dan weer een eerste punt na een 1-1 gelijkspel tegen Tsjechië in een toch wel zwakke match. En vanmorgen verzekerde Mexico zich van groepswinst en een plaats in de tweede ronde op het WK na een zuinige 1-0-zege tegen Zuid-Korea. We genieten van een zonovergoten en tropisch warme vrijdag. Maxima van 29 graden aan zee tot 35 in het binnenland. In de late namiddag en avond gaat het plaatselijk stevig onweren, soms met hagel en rukwinden. In het weekend schijnt de zon opnieuw volop bij 27 tot 34 graden. Er blijft natuurlijk kans op stevige onweersbuien. En maandag en dinsdag dan blijft het zeer zonnig en tropisch warm. Maxima tot plaatselijk 37 graden, alstublieft.
11: En meer weer zo meteen met Erwin. En er zijn ook al files op dit moment op de N16 vanuit Sint-Niklaas naar Willebroek. Een kwartier van Sint-Niklaas Centrum tot de Krijgsbaan. Op de E429 naar Brussel. 11 minuten van Tubeke tot de Nijvelse Steenweg. En op de Antwerpse ring richting Gent. 9 minuten van Antwerpen Noord tot Antwerpen Oost.
13: Good Morning Show met Tony Talboom.

0: Met de trein naar het werk, altijd goed hè, als ze op tijd rijden. De Locomotion en Little Eva. Onderweg naar Private Dancer van Tina Turner. En ook een hit van Blondie, die ze toch een klein beetje verkeerd hadden ingeschat. Ik geef ook nog even mee dat de 70s top 1000 straks verder gaat met Leen. En wat voor weer we daarbij krijgen, ja, dat weet Erwin natuurlijk. Hè. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Tony.
0: Ja, zeg, het is de zomer op volle kracht precies, hè?
1: Ja, Leen gaat puffen.
0: wij allemaal, ja. Erwin.
1: ja, misschien wordt het vandaag wel de warmste van het jaar. Alhoewel, als ik de vooruitzichten bekijk, durf ik daar nog aan te twijfelen. Maar kijk, vandaag 34, lokaal 35 graden.
0: Lala,
1: en ja. En het zou me niet verbazen dat we ergens, bijvoorbeeld daar op de Mechelse Heide in Maasmechelen, een 36 graden noteren. Eerst is het zonnig, weinig aan de hand, maar in de loop van de namiddag en avond gaan die wolken die tot ontwikkeling komen, die gaan opbollen en daar komen felle onweersbuien van. Die komen vanuit Frankrijk, die drijven Vlaanderen binnen en in combinatie met deze temperaturen moet ik echt wel waarschuwen voor lokaal bijvoorbeeld wateroverlast, hagel, en dat kunnen weer van die fameuze hagelbollen zijn, zware windstoten. Wees dus voorzichtig als je vanavond, vannacht nog wat organiseert in openlucht.
0: Ja, oké. Okay. We kunnen ook spreken van een hittegolf, denk ik. Hoe lang gaat dat puffen nog door?
1: Nog lang. In elk geval morgen zijn die onweders in eerste instantie wel het land uit. Het wordt dan droger, met nog kans op één enkel buitje. Maar ik denk dat die onweersbuien morgen al veel minder hevig zullen zijn dan vandaag. En uiteindelijk wordt het toch een zonnige zaterdag met temperaturen van 30, 31 graden. Meer zomer, hoogzomer zelfs, op zondag, op maandag, op dinsdag en wellicht ook nog op woensdag. Veel zon en die oven, ja, die blijft maar openstaan met temperaturen 34, 35, 36 graden. Ja, ik denk dat daarboven iemand vergeten dat deurtje van die oven dicht is te doen. Want ja, dit is bijna toch ongezien. Die hittegolf duurt maar voort en het 4, 5, 36 graden, mogelijk zelfs 37. Dat is toch een beetje te veel van het goede. En het is nog maar juni.
0: Ja, de zomer is nog niet begonnen eigenlijk zelfs.
1: Echt, ja, straffe toestanden. Ja.
0: Ja, oké. Okay. We gaan aan verfrissende dingen denken, Erwin. En gewoon proberen te genieten van het weekend, hè.
1: Voilà, zeker doen.
0: Oké. Okay. Zeg, bedankt en tot volgende week, hè.
1: Ja, tot de volgende dag.
2: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: ja, Blondie dacht de truc te hebben gevonden om door te breken in de Amerikaanse hitlijst. En daarom kozen ze voor een song die daar al gekend was. Ze coverden een hit uit 1963, maar wat bleek? Geen hit in Amerika, maar gelukkig wel in Europa. En dat is Denis.
1: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
2: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
3: Voilà, ik klap en dan eet hem.
2: Kun je het zien?
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
4: Go Yellow!
5: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag.
6: Ja! Carrefour. Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
8: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
9: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
10: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
11: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
10: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
11: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
12: Wil je iets delen met Nostalgie Plus?
13: Mail naar studio@nostalgie.plus.
14: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
15: De

draaischijf en zo van die hesperolletjes met asperges. Gevulde eitjes. Zo lekker. Ook bij dit weer. Misschien moet je het straks nog eens proberen. En dan een van de mooiste liefdesliedjes van dat jaar. Daar gaat deze Leo Sayer voor zorgen hier bij Nostalgie Plus. Om 3:03.

0: zometeen een nummer van Wax, Building a Bridge to Your Heart. Dat ken je ongetwijfeld wel, hè? Maar Wax, dat is eigenlijk een zekere Graham Goldman, die je kan kennen van 10cc. En dan Andrew Gold, die je kan kennen van deze hit hier. She's good for me, and if ja, je kan hem meezingen. En Andrew Gold die schreef ook het thema van The Golden Girls. Een televisieserie die je misschien nog wel kent. Dat had ook niemand verwacht. Ja, zeker niet als je Wax zo meteen hoort. Toch een serieus verschil met Building a Bridge to Your Heart, denk ik dan. Bewijs dat hij een veelzijdig artiest is, die Andrew Gold. Zometeen dus bij Wax, na het nieuws met Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: Ja, en dat nieuws was er duidelijk nog niet. We gaan het zo meteen nog eens proberen. Of anders zal het tegen 8 uur zijn. We gaan toch eens even op de weg kijken hoe het er daaraan toe gaat. Op de E429 naar Brussel, 13 minuten aanschuiven van Tubeke tot de Nijvelse Steenweg. En op de Brusselse binnenring.

0: 9 over half 8 met Sister Sledge, Got to Love Somebody. Ja, Paul McCartney die gaf zelf ooit toe in een interview in 1984, Good Day Sunshine van de Beatles. Dat was een knipoog naar de song die er zo meteen aankwam. Of zo meteen aankomt liever. Daydream van de Love in Spoonful. Ze kwamen beide uit 1966. Love in Spoonful, zo meteen dus. En straks dan een band die alleen bestaat omwille van een Belgische film.
1: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
2: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
3: Oei, nog maar tot 21 juni?
2: Yep, info op telenet.be.
4: Mannekes,
5: Bompie,
4: ik ga schilderen.
5: Nee, Bompie, we gaan klussen.
4: Schilderen.
5: Klussen.
4: Schilderen.
5: Klussen.
4: Schilderen.
5: Klussen.
4: Mannekes.
5: Moeder.
4: Schilderen is ook klussen.
5: Ah ja.
4: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
5: 25?
6: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
8: De Good Morning.

Ja, dat is goed om mee wakker te worden. Even een dansje. Let's Dance, The Cats. Als je net bijkomt, straks tel je weer mee. Af met Leen en de 70's top 1000 bij Nostalgie Plus. Tot 9 uur is dit de Good Morning Show. Met zometeen ook Smokey. En dan nu de Blueberry Hill Billies. Ken je die nog? Dat is een band die bestond enkel voor de film Blueberry Hill uit 1989. In Love komt uit de soundtrack. Een film van de regisseur Rob de Hert. Gesitueerd in Antwerpen in de jaren 50. En eigenlijk gaat hij gewoon over de jeugd van Rob de Hert zelf, hè.

Layback in the Arms of Someone. Allemaal heel leuk, maar bij dit weer, nee hoor. Veel te plakkerig. Dan moet je uit mijn buurt blijven. Smokey was dit. Goedemorgen, het is 8 voor 8. Ik heb straks nog een echte zomerhit voor jou. Rigera, Vamos a la Playa. Dat lijkt me een goed idee, hè, naar het strand gaan. Daar is het altijd wat frisser. Nog een paar graden, denk ik. Maar eerst nog echte charme. Hier is Frank Sinatra, Strangers in the Night.

0: voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
3: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
2: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vinden vrouwen dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
9: Het zijn Creation Days bij Vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie. Vak.
10: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
11: Voilà, een salade van vlees.
12: Oei, amai.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
13: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's Top 1000.
14: En kies via nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20. Nostalgie.
15: Komt eraan, Dire Straits en Sultans of Swing staat bij de hoogste 20 in de 70's top 1000. En die 20 hoogste kan je nog door elkaar schudden. Hè. Plekken liggen daar nog niet vast. Stem ze hoger of lager. En dat doe je op nostalgie.plus natuurlijk. Your golden years. Nostalgie.plus. Het is 8 uur. Dit is het nieuws met Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
16: Goedemorgen. Scholen in Vlaanderen moeten soms tot 16 jaar lang wachten op subsidies om te verbouwen of te renoveren. Veel gebouwen zijn verouderd en de bouweisen verstrengen ook vaker dan ooit. Ruim 2300 bouwprojecten van Vlaamse scholen staan op de wachtlijst. Ook al investeerden de opeenvolgende Vlaamse ministers van Onderwijs extra geld in die scholenbouw. Maar het Agentschap voor Infrastructuur kan alle aanvragen gewoonweg niet volgen. Het behandelt nu dossiers die schooldirecties indienden in 2010. Dat is toch al 16 jaar geleden. En als je zelf bouwt of verbouwt, dan hou je er best rekening mee dat je eerste offerte niet de juiste is, want veel bouwbedrijven passen die al maar vaker aan tijdens de werken, want de materialen die ze gebruiken worden al maar duurder. En dat door de oorlog in het Midden-Oosten natuurlijk. 2 op de 3 bouwbedrijven gebruiken zelfs een speciale clausule om die prijzen te kunnen aanpassen. De Amerikaanse vice-president Vance reist nog niet naar Zwitserland om met Iran te gaan praten over de uitwerking van het vredesakkoord dat de VS en Iran deze week ondertekenden. Het is ook niet duidelijk wat dat betekent voor het vervolg van het vredesproces. Een Iraans persbureau zegt dat Teheran pas met de Amerikanen wil onderhandelen over een einde van die oorlog als de VS zich aan de afspraken houdt uit het basisakkoord. En op het WK voetbal staat Mexico als eerste in de tweede ronde of de 16e finales na een 1-0 zege vanmorgen vroeg tegen Zuid-Korea en dus 6-6 na 2 matchen. Ook Canada zette een serieuze stap naar die volgende ronde na een 6-0 overwinning tegen Qatar. Afgelopen nacht was dat. En ook Zwitserland versloeg gisteravond Bosnië-Herzegovina met 4-1 en daar longt ook de tweede ronde. En Zuid-Afrika met Hugo Broos pakt hun eerste punt na 1-1 tegen Tsjechië. Zon overgoten en tropisch warme vrijdag. Maximaal van 29 graden aan zee tot 35 in het binnenland. In de late namiddag en avond gaat het plaatselijk stevig onweren, soms met hagel en rukwinden. In het weekend schijnt de zon opnieuw volop bij 27 tot 34 graden. Maar opnieuw kans dus op stevige onweersbuien in het weekend. Maandag en dinsdag blijft het zeer zonnig en tropisch warm tot 36, 37 graden.
15: En dan de files op de E429 naar Brussel. Een kwartier aanschuiven van Tubeke tot de Nijvelse Steenweg. Op de N16 vanuit Sint-Niklaas naar Willebroek. Een kwartier vanaf Sint-Niklaas Centrum tot aan de Krijgsbaan. Op de E19 naar Brussel 12 minuten van Zemst tot Machelen. En op de Brusselse binnenring 10 minuten van Strombeekbever tot Machelen-Woluwelaan. Ergens anders aan het aanschuiven, dan is dat minder dan 10 minuten.
14: Good Morning Show met Tony Talboom.

Mattia Bazar en Ticento. Ja, het is jouw feest van de 70's bij Nostalgie Plus. Met straks het vervolg van de 70's top 1000. De jaren 70, dat is al een paar decennia terug. Hè. Naar een tijd van echte vinyl, langspeelplaten, fluwelen zetels en muziek die vandaag nog altijd even fris klinkt. De volgende bijvoorbeeld, dat was eerst een reclamespot voor Brutus Jeans. Ik mag het merk nu wel noemen, denk ik. Maar iedereen vond dat liedje zo goed dat David Dundas er meteen een langere versie voor maakte om op single te zetten. En dan werd het nog een hit ook. David Dundas is dit en Jeans On, een goeiemorgen.

0: De legendarische Diana Ross en de Supremes. En zo meteen een van de succesvolste songfestivalliedjes ooit. 5 miljoen singles verkocht en nummer 1 in heel wat hitparades. Komt er zo aan.
1: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
3: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
4: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
3: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
4: Ja, blijf gaan.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.

The Brotherhood of Man, Save Your Kisses For Me. Winnaar op het Eurovisie Songfestival in 1976. Nummer 1 in 27 landen daarna. En het strafste, het lag 2 jaar lang te wachten in een lade. En dan toch zo'n grote hit. Ja, de kreuners, daar geloofde nog niemand in de jaren 70. Geen platenfirma geloofde in Vlaamse rock. Dus trokken de kreuners maar zelf naar Londen en namen daar hun eerste single op. Ze betaalden alles zelf. En die single werd een hit, ja. En daarna wilden ze natuurlijk wel allemaal. Deze die stond 2 weken bovenaan de hitlijst bij ons. Was ook hun enige nummer 1 hit in Vlaanderen. Tussen al die andere grote hits natuurlijk. Hè. De kreuners zijn dit en ik wil je...

0: Dat zijn de 3 degrees nog even bij MFSB. The Sound of Philadelphia. Ja, hij was 16, deed mee aan een liedjeswedstrijd, koos een song van George Benson omdat hij er fan van was. En met dat nummer brak hij wereldwijd door. Glenn Medeiros, zo meteen na het nieuws met Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. 600 extra plaatsen in de kinderopvang tegen 2029. Dat kondigt Vlaams welzijnsminister Genee aan. Het gaat om innovatieve crèches voor kinderen met een beperking of om samenwerkingen met plaatselijke scholen. Zo komen er in Oostende een 40-tal opvangplaatsen in de campus van het AZ Ziekenhuis. Bedoeld voor ouders die er een opleiding volgen in het volwassen onderwijs of er zelfs werken. Recreatiedomeinen, onder meer in de provincie Antwerpen, vragen scholen om actiever en beter op de kinderen te letten als die daar bijvoorbeeld op schoolreis zijn. Want er lopen er al maar vaker verloren op die recreatiedomeinen of ze blijven zelfs een tijdje vermist. En als die kinderen in het water willen, moeten begeleiders ze van erg dichtbij volgen en niet van op een afstand of met de gsm in de hand. En de Britse premier Starmer krijgt het al maar heter onder zijn voeten, want de belangrijke en populaire partijgenoot bij Labour, Andy Burnham, zetelt nu in het Brits lagerhuis na tussentijdse verkiezingen, waar hij premier Starmer nu kan uitdagen en misschien wel opvolgen. Want een deel van de Labour-partij wil dat Burnham, 56 jaar, Starmer opvolgt als premier van Groot-Brittannië. Een zonovergoten en tropisch warme vrijdag. Maximaal van 29 graden aan zee tot 35 in het binnenland. In de late namiddag en vanavond gaat het plaatselijk stevig onweren. Soms met hagel en rukwinden. In het weekend schijnt de zon opnieuw volop bij 27 tot 34 graden. Met opnieuw kans op stevige onweersbui.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: Goedemorgen, bijna 8:58. Dit zijn de files van 10 minuten of meer op de E429 naar Brussel. Een half uur van Tubeke tot de Nijvelse Steenweg. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek 20 minuten. Vanaf Sint-Niklaas Centrum tot de Krijgsbaan. En op de Brusselse Binnenring 10 minuten van Strombeek-Bever tot Machelen-Woluwelaan.
3: De Good Morning Show.

Oh, jij hebt toch ook meegezongen, hè? Recht uit Hawaii. Daar schijnt de zon altijd, net zoals hier vandaag. Tegenwoordig is hij schooldirecteur Glenn Medeiros. Zijn dochtertje stoeft met hem op Instagram. Zelf is die zeer bescheiden. Zegt gewoon dat hij heel veel geluk had. En dat hij de juiste timing had om dit nummer uit te brengen. Zo moet je dus een wereldhit scoren volgens Glenn Medeiros. Voilà, nothing's gonna change my love for you. Het is 9:05. Ik laat nog wat 70's op je los om al wat op te warmen voor straks. Ik weet niet of ik dat mag zeggen vandaag, opwarmen bij deze temperatuur. Vanaf 9:00 is er Leen.

0: straks meer van detail, want vanaf 9 uur krijg je het vervolg van de 70's Top 1000 met Leen dus. Het is een dag met veel zon, hete temperaturen. Ja, dan moet je gewoon een beetje meezingen om fris te blijven. Dat kan zo meteen met Dua Diddy, Manfred Mann.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
3: The Good Morning Show.
4: Nostalgie.
5: There she was, just a walk.

Nog eentje om vrolijk van te worden. Billy Preston en Sarita. It Will Come in Time. Onderweg naar de meest vredelievende classic ooit. Die komt eraan na Starship. Nothing's Gonna Stop Us Now. Zangeres Grace Slick. Die was 47 toen deze song nummer 1 werd in Amerika. En ze was daarmee de oudste vrouw ooit met een nummer 1 in de Verenigde Staten. En dat record hield vol tot 1999 toen Cher het overnam met Believe op 52-jarige leeftijd. Ja, als je dat lukt, dan krijg je toch echt dat gevoel dat je niet meer te stoppen bent. En ze zingt het met zoveel overtuiging. Het gaat zeker en vast aanstekelijk werken. Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now.

Imagine, een vredesong. En niemand deed dat beter dan John Lennon. Toch, we tellen niet alleen af naar het weekend, maar ook naar de nummer 1 van de 70's top 1000. Zometeen doet Leen daar mooi verder mee. Dat wordt weer genieten, dat weet ik zeker. Dit zijn nog de House Martins. Ik wens je nog een hele fijne

0: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling.

0: Astro. Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's Top 1000.
2: En kies via nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20. Nostalgie.
3: Vijfde dag in deze 70's Top en daarin tellen we af van 599 tot 502, net voor 4 uur. Songs waarin pop meets rock, Vlaams meets Hollands en Frans meets Spaans. En af en toe een slager en wat extra gitaren. Your golden years. Dat is het menu van de 70's Top vandaag. Nieuws dat krijgen we van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
4: Een goeiemorgen. Recreatiedomeinen vragen scholen om actiever en beter op de kinderen daar te letten als die bijvoorbeeld op schoolreis zijn. Want er lopen er al maar vaker verloren op die recreatiedomeinen, onder meer in de provincie Antwerpen. Of ze blijven zelfs een tijdje vermist en dan moeten ze de hulpdiensten verwittigen, wat ook wel wat geld kost. En als kinderen in het water willen op die recreatiedomeinen, dan moeten begeleiders ze van erg dichtbij volgen en niet van op een afstand of met de gsm in de hand. Als je bouwt of verbouwt, dan hou je er best rekening mee dat die eerste offerte niet de juiste is. Want veel bouwbedrijven passen die al maar vaker aan tijdens de werken. Want de materialen die ze gebruiken worden al maar duurder. Door de oorlog natuurlijk in het Midden-Oosten. 2 op de 3 bouwbedrijven gebruiken zelfs een speciale clausule om hun prijzen aan te passen. Meestal werken die ook met dagprijzen in plaats van met vaste offertes. En 600 extra plaatsen in de kinderopvang tegen 2029, dat kondigt Vlaams welzijnsminister Genet aan. Het gaat om innovatieve crèches voor kinderen met een beperking of om samen te werken met plaatselijke scholen. Zo komen er in Oostende in West-Vlaanderen bijvoorbeeld een 40-tal opvangplaatsen in de campus van het AZ-ziekenhuis. Bedoeld voor ouders die er een opleiding volgen in het volwassenenonderwijs of er werken. Zuiders zonnig en tropisch warm. Maximaal van 29 graden aan zee tot 35 in het binnenland. In de late namiddag en vanavond gaat het plaatselijk stevig onweren. Soms met hagel en rukwinden. In het weekend schijnt de zon opnieuw volop bij 27 tot 34 graden. Met opnieuw kans op stevige onweersbuien zaterdag en zondag. Maandag en dinsdag blijft het zeer zonnig en tropisch warm tot 37 graden.
3: Zuiders zonnig en zweterig dus. Op de E429 Doornik-Brussel verlies je 20 minuten van Tubeke tot de Bergense Steenweg. En op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek een kwartierverlies van Sint-Niklaas Centrum tot de Krijgsbaan.
1: De 70's Top 1000 met Leen de Marais.
2: Nummer 599.

Met de hele beginjaren van deze 70s top. Eric Clapton, After Midnight, de eerste van drie Eric Claptons in deze top 1000. Eric Clapton, dat is mijn jaren 70 hoor. 1978 heb ik hem gezien in Force Nationaal. Ik ben eens op internet gaan kijken. Ik dacht, kan ik vinden welke datum dat was? Jawel hoor, 19 november, ja, het zou kunnen. En ik vond daar ook dat de band toen met afgehuurde Orient Express wagons, enfin een treinstel, door Europa op tour reisde. Eric Clapton, met andere woorden, in stijl. En ik met tram 19 naar Force Nationaal. En dat was ook tof. Jimmy Frey is ondertussen 87 jaar, 4 noteringen, roze voor standaard. Sandra laat nog even op zich wachten. Papi nummer 2 ook, maar de Spaanse furie van Zaragoza. Daar storten we ons nu in.

0: klinkt precies zo met mijn oren net onder het water op mijn rug in een zwembad naar de zon aan het kijken. In zo'n buitenzwembad. The floaters and float on.
1: The 70s.
2: Top 1000.
0: Billy Joel laat of heeft even op zich laten wachten. Dat gaat zo met chic volk, hè. En schrijvers van mooie liedjes. 5 Billy's in de lijst. De hoogste is Pianoman natuurlijk, in de top 20. Waar, dat hangt van jou af. Stel je voor dat die plots op 1 staat. Van mij mag dat allemaal, hè. Maar ga naar die site van ons, nostalgie.plus. Bekijk die top 20 eens goed en begin er dan maar aan. Wat moet er voor jou op nummer 1 staan? Ja, de concurrentie is natuurlijk bikkelhard voor Billy Joel. We beginnen het lijstje met My Life op 596.

0: Oh, Leentje, wat een fantastisch nummer stuurt Kaat. Ik denk dat het op die floaters ging, dat daarover ging. Maar dit hier mag er ook wel zijn, hè. En dit hier dan.
1: Straks in de 70s top 1000.
0: In mijn lijstje van mooie liedjes. Ook deze Crystal Gale en dan Dan Hartman op Instant Replay.
2: Ondertussen bij vak.
3: 1347 euro.
4: Minder.
3: 1256 euro.
4: Nog minder.
3: 1127 euro.
4: Maar toch nog altijd minder. Allee, snel, snel.
3: 1098 euro.
4: Oh, spijtig.
2: Het zijn Creation Days bij vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie. Vak.
5: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging tweede aan halve prijs. Kies een mix.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
8: Ah ja, het is mosselseizoen.
7: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
8: En wel, met u ga ik graag in zee.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
1: De 70s Top 1000.
10: Top 1000.
1: Nostalgie Plus.
11: Nummer 595.

Ja, dat is ook heel mooi, stuurt Sarah. Dat is het zeker. Crystal Gayles, Don't It Make My Brown Eyes Blue. Moeder en zoon in dezelfde popband. Ik vermoed dat ze de enige zijn in deze 70s top 1000. Rob en Hilda Woodwards. Haar hoor je op de honky-tonky piano. In het grotendeels instrumentale Moldy Old Dog. Van de band met de gezellige naam Lieutenant of Lieutenant. Wat is er nu weer? Amerikaans en Engels. Ik ga Lieutenant zeggen. Lieutenant Pigeon, zo heet de band. Oftewel in vertaling Luitenant Duif.

vermoed dat het gegrom van zoon Rob kwam. Die begeleid werd dus door zijn moeder aan de piano. En Hilda is de moeder. Ik denk dat het daar toch aan toe ging thuis. We gaan aftellen met Dan Hartman.

0: Band Replay van Dan Hartman. Nog één probleem daar op de R1 Antwerpen-Nederland. Daar verlies je nog altijd 25 minuten van Antwerpen Centrum tot Antwerpen Oost. Elders in de file dan is dat niet meer dan 5 minuten.
1: De 70s Top 1000.
2: Nostalgie Plus. Nummer 592.

tamelijk theatraal deze ballade van Alex Harvey. I do, ring, ring, honey, honey. The name of the game, die zijn gepasseerd, dat wil zeggen. Nog 16 te gaan, waarvan er nu één klaar staat.

0: kan niet gepaster zijn dan dat hij vandaag passeert. Deze Summer Night City op een van de warmste dagen van het jaar. ABBA.
1: Straks in de 70s Top 1000.
0: Ja, wel straks Money van Pink Floyd, maar ook deze. Dat is het toffe aan zo'n top. Hè. Het gaat van hier naar hier. Je wordt gesleurd van het ene einde van het spectrum naar het andere. Bee Gees en Jive Talking ook voor zo meteen.
2: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
3: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
4: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
3: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon. Nee, niet goed gezien.
2: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Deze week kom je bij Spar voor
5: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
2: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom. Ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
7: Ik hoor weer elke boodschap.
8: Oma, ik moet pipi doen.
7: Ook de kleinste.
8: Allee, oma.
6: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
9: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
10: Mannekes.
11: Bombie.
10: Ik ga schilderen.
11: Nee, Bombie. We gaan klussen.
10: Schilderen.
11: Klussen.
10: Schilderen.
11: Klussen.
10: Schilderen.
11: Klussen.
10: Mannekes.
11: Moeder.
10: Schilderen is ook klussen.
11: Oh ja.
10: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
11: 25?
12: Ja. Want wij gaan schilderen met Gamma.
13: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Gamma, jouw verfexpert.
14: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
1: De 70s Top 1000.
15: Top 1000.
1: Nostalgie Plus. Nummer 590.

0: zo tof. Zot van het nummer. Pink Floyd's Money.
1: De 70s Top 1000.
0: Zo meteen het wondermooi. Over een minuutje of vier. Shirley Bassey's Never, Never, Never. Hier maar eerst het verhaal van Greet. Greet stuurt... ik was en ik ben een echte Bee Gees fan. Maar in de 70s werd daar zo'n beetje meewarig naar gekeken. Hè? Naar ons disco-kikkers. Ook de Bee Gees, daar werd zo wat op neergekeken. Maar kijk nu, iedereen danst er toch nog altijd op. Hè? Ik heb op 3 Bee Gees-songs gestemd voor deze top 1000 van de 70s. Greet, eeuwige dankbaarheid, ook voor deze Jive Talking.

Tonight. Het is het uur van de schone liedjes, hoor. Mevrouw James Bond mag het toch ook een beetje zeggen. Hè? Ondertussen 89 jaar. Shirley Bassey. Never, never, never. Cat Stevens schreef Lady Darbanville voor Patty Darbanville. Een model waar hij toen een relatie mee had. Een beetje knipperlicht zo. En ze vertelde later dat ze voor het eerst het nummer in New York op de radio hoorde. Ze was daar voor haar modellenwerk. En ze barstte in tranen uit, want ze hoorde de tekst. En ze wist, het is nu definitief gedaan. Nou, ook niet echt netjes om dat voordien te vertellen, hè. Nee? Hier is Cat Stevens. Nostalgie.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
4: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
6: Wie? Ikke?
5: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
6: Maar echt?
5: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
6: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
5: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
6: Wow.
5: Op sunweb.be.
7: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
9: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
10: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
9: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
10: Ik ga winnen, ik voel het.
9: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto.
11: Let's go!
9: Omdat het kan. Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
12: Yes, of Corsa.
9: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
12: Yes.
9: Vanaf 179 euro per maand in lease and go?
12: Yes.
9: En tot 8 jaar speciale garantie?
12: Yes.
9: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
13: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
14: IKEA.
13: Meer info op IKEA.be.
15: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
16: Wil je meer info over onze programma's? Surf nu naar nostalgie.plus.
17: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
18: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
17: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
18: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
19: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
20: En kies via nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
21: Wat kan ik zeggen? Wat kan ik doen? Ja, ik ga niks zeggen en ik ga niks doen. Ik ga de jongens van Boskaks laten zingen.
22: Your golden years. Nostalgie.plus.
21: Het is 10 uur. Het nieuws krijgen we van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
23: Goedemorgen. Als je wil flexijobben, kan je dat vanaf komende maand doen in alle sectoren. Dus niet enkel meer in de horeca of de zorgsector, waar je nu al onbelast kan bijverdienen. Federale Kamerleden keurden die uitbreiding afgelopen nacht eindelijk goed. Onder meer Werkgeversfederatie VBO en de vastgoedsector reageren enthousiast. Vakbonden zijn dat iets minder. Ze vrezen minder inkomsten voor de sociale zekerheid, wat op termijn de pensioenen moeilijker betaalbaar maakt voor de overheid. Er moeten dringend nieuwe bedrijfsterreinen bijkomen in Vlaanderen, want er dreigt een tekort, zegt het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. In de regio Antwerpen bijvoorbeeld vind je nog maar 15 hectare aan beschikbare bedrijfsgrond. In Oost-Vlaanderen is dat maar iets meer dan 5 hectare. En dat is een probleem, zeker als we buitenlandse bedrijven willen overtuigen om in Vlaanderen te investeren en hier hun fabriek te bouwen. En het vermoorde Franse meisje Liana is voor haar dood ook nog eens verkracht. Blijkt uit de autopsie, weten Franse media. Speurders vonden het lichaam van het meisje van 11 terug in een verlaten graansilo 2 weken geleden. De man die Liana het laatste zag, de vader van een van haar vriendinnen, die zit in de cel als verdachte. Er was tegen hem al een aangifte gedaan voor kindermisbruik, maar het Franse gerecht deed niks. En dat maakte veel mensen boos. President Macron eist dat justitie de zaak tot op het bot onderzoekt. Zonnig met soms wat wolkenvelden bij 29 tot 35 graden. Deze late namiddag en avond kan het plaatselijk stevig onweer met hagel en windstoten. Morgen en overmorgen opnieuw veel zon, maar er blijft kans op hevige onweersbuien. Weekend maximaal tussen 27 en 34 graden. Maandag en dinsdag blijft het zeer zonnig en nog wat warmer tot 37 graden.
21: Ah, vet warm. Op de E17 Sint-Niklaas Antwerpen verlies je bijna 20 minuten van Kruijbeke tot Antwerpen West. En op de R1 Antwerpen Nederland verlies je ruim 12 minuten van Antwerpen Centrum tot Antwerpen Oost.
0: De 70's Top 1000 met Leen Desmarais.
1: Nummer 586.

Zeer, zeer gewaardeerd, deze Boskijks. What can I say? What can I do? Ja, wat kan ik zeggen? Dat het een warm weekend wordt. En tot dinsdag tot 37 graden was het. Maar dit weekend ook over de 30 graden. Mijn god, dat wordt voetjes in. Het is niet koud water, het is lauw water dat we moeten doen. Hè. Enfin, wij poseren dit weekend deze 70s top even om maandag om 9 uur de draad weer helemaal op te pikken. Maar eerst tot 4 uur natuurlijk verder afstellen. Met Michel tussen 12 en 2 en daarna Seb. En daarna is er Domi met zijn 70s aftershow ook vandaag op vrijdag, op vinyl en op verzoek vanaf 4 uur. Nummer 5.

0: outside.
1: Een Duitser met de artiestennaam die al eens graag een sigaretje rookte. Zeker Juan Bastos was toch ook een merk van sigaretten in de jaren 70. Dat bestaat misschien nog altijd. Loop die Love, J. Bastos. En dan nu naar hogere sfeer met

om een of andere reden doet dit nummer mij ook een beetje aan Love Boat denken. Het heeft zo'n beetje die sfeer. Nee. Ja, ik zit op een cruiseschip. Sad Sweet Dream, een beetje zwijmelen met Sweet

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
4: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
5: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
9: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
11: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
10: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
11: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
10: Ah, top hè, die Kate.
12: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.
13: De 70s Top 1000.
14: Nostalgie Plus.
15: Nummer 582.

Ja, wel, het Eurovisie Songfestival van 1975 met Teach In, het Rumours-album. Daarmee trok Fleetwood Mac in 77 alle registers open en hebben ze natuurlijk een stevige pot binnen in deze lijst. You Make Lovin' van Christine McVie schreef het voor de lichtman of de geluidsman, ik wil er vanaf zijn, van de band waar ze toen een affaire mee had.

0: Die mensen moeten nogal eens in zijn nopjes geweest zijn. Zo'n heel fantastisch liedje krijgen. Waarin dan gezegd wordt, you make love in fun. Amai, dat die nu naast zijn schoenen ging lopen. Misschien wel. Fleetwood Mac, geschreven door dus Christine McVie.
1: De 70s.
2: Top 1000.
0: De jaren 70, dat was ook de auto volladen. Veel kleinere auto's dan nu. Iedereen en alles erin proppen. Ruzie maken op de achterbank. Op skyzetels die aan uw billen bleven plakken. Uw billen die dan in zo'n klein shortje zaten. Badstof, zoiets. Hè. Zoiets herinner ik mij toch. En zo over de Autoroute du Soleil naar het zuiden van Frankrijk rijden. Dat waren voor mij vakanties jaren 70 zeker en vast. En als je dan een twintiger was, dan kwam je daar een vakantielief tegen op een parking. Michel Fugain die schreef er dit wonderbaarlijke mooie liedje over. Une belle histoire.
3: C'est

0: vooruit gaan voor Leif Garrett en I Was Made For Dancing. Eén plaats hoger. De Leuvense legende Big Bill, die in september nog een laatste keer zijn gitaar bovenhaalt om op het podium te spelen. In de jaren 70 zongen we dit hier mee. Ene meis en ene mekkies.
1: Ene meis voor vier mekkies. Vandaar meis kan grotendes.

0: Talk of All the USA van Middle of the Road, maar ook deze prachtige stem. Oh, I don't believe in it anymore. En het is geen liefdesliedje, wat dan wel, dat vertel ik zo meteen.
1: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee, hè. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
1: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment Pick & Mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar €5. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
9: IKEA.
8: Meer info op IKEA.be.
10: Mannekes.
11: Bompi.
10: Ik ga schilderen.
11: Nee, Bompi, we gaan klussen.
10: Schilderen.
11: Klussen.
10: Schilderen.
11: Klussen.
10: Schilderen.
11: Klussen.
10: Mannekes.
11: Moeder.
10: Schilderen is ook klussen.
11: Oh ja.
10: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
11: 25?
12: Ja. Want wij gaan schilderen met Gamma.
13: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Gamma, jouw verfexpert.
14: Kessie, Keno, lekker op de camping. Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
15: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
16: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
17: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
18: De 70s top 1000.
19: Nostalgie plus.
20: Nummer 576.

toch gezellig om mee te zingen, hè? The talk of all the USA, middle of the road. Willem die stuurt mij een berichtje. Ik weet dat Leen een lijst van mooie liedjes in haar hoofd heeft. Ik weet niet of deze erin staat. In mijn lijst van mooie liedjes wel. De stem, de sound, de melancholie van die teksten. Chris Rea staat voor mij heel hoog. En dus heb ik ook op deze hier gestemd. Het resultaat is 575 voor Fool.

is niet alleen Fool If You Think It's Over, Chris Rea. Als je dit doet, als je dat doet, dan ben je een goede soldaat en kunnen we de oorlog winnen. Het antwoord van Roger Whittaker hierop is in 1970... I don't believe in if anymore. Met andere woorden, een krachtig anti-oorlogslied. En daarna mag het iets luchtiger en schudden we aan een rubberbootje. Maar eerst Roger Whittaker.

Beach Baby Beach, dat is voor zometeen US Corporation en Rock the Boat. Stevig aan die boot geschud, we kunnen er weer tegen. Vorige week werd ze nog 80 jaar stamgenoten van onder meer Tom Jones, want ook zij komt uit Wales. Hier is Bonnie Tyler.

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
2: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of course sir.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in lease and go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
7: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
7: Hoe praat jij nu?
8: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: En vind je vrouw dat niet lastig?
8: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
9: Mobile Vikings.
7: Play it smart.
10: Het zijn Creation Days bij Fak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
11: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
12: In mode draait alles om trends, maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
13: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
14: En kies via nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20. Nostalgie.
15: Het is aan het poetsen in Zarre en het gaat goed, zegt hij. Alles spik en span dankzij de 70's top 1000, Geert.
16: Your golden years, nostalgie plus.
15: Het is ruim 11 uur. Tijd voor het nieuws met Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
17: Goedemorgen. Er gingen de voorbije maanden meer dan 3000 bedrijven failliet. En dat waren er nooit zoveel in Vlaanderen, zien we in de statistieken. Bijna 9% meer dan het vorige record in dezelfde periode van vorig jaar. En het aantal faillissementen slaat vooral op de informatie- en communicatiesector, zeg maar de media in het algemeen. Maar ook veel wetenschappelijke en technische ondernemingen legden de boeken neer in de eerste helft van dit jaar. En bedrijven moeten in de toekomst exacter laten weten wanneer ze iets gaan leveren. Nu gebruiken ze meestal indicatieve leveringstermijnen, bijvoorbeeld 3 weken. Maar uiteindelijk duurt het altijd langer, wat lastig is voor de klant. En dat kan niet meer, vindt minister van Consumentenzaken Rob Beenders. Die wil dat die indicatieve leveringstermijn waarbinnen je je bestelling moet ontvangen, verdwijnt. Maar bedrijven zeggen dat ze die termijnen niet altijd kunnen voorspellen en vrezen dus meer problemen. En als je diesel wilt tanken, doe je dat best vanaf morgen, want dan betaal je bijna 8% minder. Een liter diesel kost dan aan de pomp maximum €1,90. Dinsdag daalde de dieselprijs voor het eerst in 3 maanden onder die €2. En die trend duurt voorlopig voort. Zonnig, met soms wat wolkenvelden bij 29 tot 35 graden. In de late namiddag en avond kan het plaatselijk stevig onweren met hagel en windstoten. Morgen en overmorgen veel zon, maar er blijft kans op hevige onweersbuien. Weekend maximaal tussen 27 en 34 graden. Maandag en dinsdag blijft het zeer zonnig en nog wat warmer. Maximaal tot 37 graden volgende week.
13: De 70's top 1000 met Leen de Marais.
14: Nummer 570.

5 van de 9 Boney M's hebben we te goed in deze 70's top 1000. Dat is geen slechte prestatie voor de band. Her en der worden volumeknops een beetje zachter gedraaid, maar ook harder. Want ik weet dat er op de volgende song wordt gewacht. Vanuit alle hoeken van Vlaanderen. Machtelt zeker en vast, maar ook Pieter. Pieter is maar 22 jaar, die is aan het studeren. Maar, schrijft hij, ik staak het gepeins, het gepuf, het gezucht en het gekreun even om te kunnen luisteren, om luchtgitaar mee te spelen en te headbangen. Ik ga dat allemaal doen op Van Halen.

Heeft het deugd gedaan, Pieters? En hoppa, nu terugstuderen, hè. Wij gaan een beetje uitrusten. Hè. Ik ben doodop. Met Connie van den Bos en daarna Phil Collins achter zijn drumstel duwen. Want Genesis mag zich opwarmen voor Follow You, Follow Me.

0: er helemaal mee eens. Luc, een van de allermooiste Genesis. En Follow You, Follow Me.
1: Straks
2: in de 70's Top 1000. My hour of need.
0: Mens heeft af en toe een Gilbert O'Sullivan nodig in zijn leven. Hè. Maar ook een Elton John. En natuurlijk de versie uit 1973.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we klinken. Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
4: Klinkt goed.
3: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
6: En ook uw budgetvakantiepech.
5: Oh, wat?
6: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
5: Oh nee.
6: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
7: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Europassistance wordt binnenkort Radion.
9: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
10: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
12: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
11: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
12: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
13: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: De 70's Top 1000 van Nostalgie Plus.
14: Nummer 566.

Veel schoner maken ze het toch niet, hè? Jawel. We gaan naar 1973. Elton John schreef toen Candle in the Wind. Ik weet dat hij het zoveel jaar later, 24 jaar later, zeker zoiets, opnieuw schreef voor Lady Di. Maar in 1973 schreef hij het voor Marilyn Monroe, die 11 jaar eerder tragisch overleed. Goodbye, Norma Jane, zingt hij dan ook.

Zo mooi is dat uit 1973 dus voor Marilyn Monroe. Een jaartje vroeger maakte Paul Simon verlost, mag ik dat zeggen, van Art Garfunkel. Maar hij was toch meteen terug op dreef, hè. Mother and Child Reunion, hier is Paul Simon.

0: wachten tot de solde hoeft echt niet. Debameubelen. Thuis in wonen. In Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomerdeals.
1: De 70's Top 1000. Van Nostalgie Plus.
2: Nummer 563.

0: Ik kan mij voorstellen dat dit een goed nummer is voor bassisten om op te leren spelen. Maar wat weet ik nu van bas spelen? Niks, maar ik denk dat. Johnny Guitar Watson en A Real Motherfucker.
1: De 70s. Top 1000.
0: Ze is ondertussen 74 jaar. Jeanette. Een beetje moeilijk om uit te spreken. Hè? Jeanette is het dat. Maar toer blijkbaar nog altijd. Vooral in Spanje en Latijns-Amerika. Waar het volgende nummer ongetwijfeld een hoogtepunt van de avond is. Dat is een tof liedje gevonden. En een liedje dat we ooit in de Spaanse les hebben ontleed, stuurt Monica mij. Dus ze begrijpt het wel een beetje. Porque te vas? Hier is Jeanette.

0: De 70s Top 1000.
1: Down on Main Street.
2: Oh, daar word ik weemoedig van. Een wandelingetje maken met Bob Seger zometeen. Down on Main Street. En dan de club in om eens goed te zweten en goed te dansen met Casey en de Sunshine Band.
0: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Deze week kom je bij Spar voor
3: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
5: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
4: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er €1 miljoen extra in de jackpot.
5: Ik ga winnen, ik voel het.
4: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €5 miljoen. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
6: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
8: De 70s Top 1000.
9: Nostalgie. 561.

Down on Main Street, Bob Seger. De werkweek zit erop voor Mathilda. Ze heeft veel in de auto gezeten. Een warme auto en nu de tuin in stuurt ze met een licht zomerkleedje aan. En die box mee naar buiten. Een beetje klooien op het terras. Terwijl de songs uit mijn jeugd passeren. Ik heb hier zo'n goesting in, schrijf

van de favoriete artiesten van Domi, dat weet ik, brengt mij naadloos bij de aftershow van de 70's straks tussen 4 en 7 op verzoek en op vinyl. Laat maar stelletjes aankomen, dan kan Domi beginnen te zoeken in zijn kast. Tot 12 uur nog een van de allermooiste van deze top, de versie van Billy Paul van Your Song.

How wonderful life is.

0: ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
4: IKEA.
5: IKEA.
6: IKEA.
3: Meer info.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
2: En kies via Nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
3: En het is de bedoeling om half weg te geraken in onze top 1000 vandaag. Dat gaat lukken, want zo meteen hoor je 557. Your golden years. Nostalgie.plus. Het is middag. Het middagnieuws dus. Bart van Langenhoven.
4: Een goedemiddag. Aan zee zijn ze helemaal klaar voor een tropisch en warm topweekend. De hotels zitten voor meer dan 90% vol, zegt Westoers. En in elke kustgemeente staat minstens één redderspost. Daardoor kunnen mensen met een gerust hart in zee zwemmen dit weekend in een bewaakte zone. Want naast de vaste verblijfstoeristen verwachten ze aan zee ook veel dagjestoeristen. Het stadsbestuur van Oostende activeerde zelfs het zomerdrukteplan. Westoer waarschuwt ook voor files op de autosnelwegen naar de kust dit weekend. Neem dus genoeg water en eten mee voor onderweg en rij vooral niet naar zee tijdens de warmste uren van de dag. En de Vlaamse regering bereikte zo pas een akkoord over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Daar was deze week heel wat commotie rond ontstaan omdat zo'n 200 buslijnen dreigden te verdwijnen. Maar de regering besliste nu dat de komende 2 schooljaren er geen enkele geplande rit verdwijnt. En er komt niet 139 miljoen euro vrij, maar 150 miljoen. Een bedrag dat de lijn nodig heeft voor die ritten. De onzekerheid bij duizenden ouders en kinderen verdwijnt dus, zegt minister-president Diependalen. Als je nog diesel wilt tanken, doe je dat best vanaf morgen, want dan betaal je bijna 8% minder. Een liter diesel kost aan een pomp nu maximum 1,90 euro. Dinsdag daalde de dieselprijs voor het eerst in 3 maanden onder die 2 euro. Een symbolische grens en die trend duurt voorlopig voort. En de toeristenbootjes in Brugge die maken veel te veel lawaai. Daarom mogen ze vanaf 2029 geen geluidsversterkers meer gebruiken. Dat beslist het stadsbestuur. Bruggelingen zijn het beu om de hele dag altijd hetzelfde verhaal te horen van op die toeristenbootjes. En dat veroorzaakt overlast, zeggen de inwoners. Uitbaters krijgen nu 3 jaar de tijd om zich aan te passen aan die nieuwe regels voor die toeristenbootjes. De Brugse gemeenteraad moet de beslissing nog wel definitief goedkeuren. Zonnig met soms wat wolkenvelden bij 29 tot 35 graden. Het is late namiddag en vanavond kan er plaatselijk stevige onweren met hagel en windstoten. Morgen en overmorgen veel zon, maar er blijft wel kans op hevige onweersbuien. Weekend maximaal tussen 27 en 34 graden. En maandag en dinsdag blijft het zeer zonnig en nog wat warmer tot 36, 37 graden.
3: Oh, oh, oh. Binnen blijven. Maar ja, zit maar te puffen in de auto op de R1 Antwerpen-Nederland. 30 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. R1 Antwerpen-Gent 22 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. E19 Breda-Antwerpen 21 minuten van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. R1 Antwerpen-Nederland 21 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. E17 Sint-Niklaas-Antwerpen 18 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. En 18 minuten op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan. 12 minuten van Leugenberg tot Antwerpen-Noord op de A12 Bergen-op-Zoom Antwerpen. En ik moet er ergens een punt achter zetten, wel op de E34 Zelzaten-Antwerpen verlies je ook nog 11 minuten van Melcelen tot Sint-Anna-Linkeroever. Verder hooguit nog 10 minuten in de file.
2: De 70's Top 1000 met Michel Follet.

Maak er een stralende volle zon van. Under the Moon of Love. Show Waddy Waddy. Ze lieten zich inspireren door de Teddy Boys van Imago. Teddy Boys door te korte broeken. Nu is dat weer mode natuurlijk. Maar dat was nodig, hè, in de jaren 70 om af en toe een imago te hebben. En ze scoorden een paar hits. Dit was hun grootste op 557. We gaan door met jullie top 1000 van de jaren 70. Gisteren had ik het nog over de nummerplaat van mijn ouders, 5070S. En het telefoonnummer van mijn ouders weet ik ook nog. Dat was 031 voor Antwerpen. 49, 56, 63. Dan werd dat plots 03, 449, 56, 3. Niet meer bellen, hè, want je komt ergens anders uit, denk ik. Maar mijn moeder gaf les in het lager onderwijs en die gebruikte dat voor de tafels van 7, 49, 56, 63. Dat is een manier om het te onthouden. Blondie staat één plaats hoger met, naar het schijnt, een nummer geïnspireerd door Dancing Queen van ABBA. Ligt het aan mij? Ik hoor het niet. Dreaming! De 7

0: Muziek die past bij dit weer. American Generation, The Ritchie Family. En nu een contrast hoor, de easy listening van Brett.
1: Nummer 554.

0: had het daarnet over easy listening. Nou, dit is een van hun stevigere platen, want daar waren ze in gespecialiseerd. Misschien hebben ze de term wel uitgevonden. Brett en David Gates.
1: Straks in de 70s top 1000.
0: Last van de warmte. Donna Summer.
2: Halleluja.
0: En deze hoor je zo meteen, Milk and Honey.
3: Hoe maken we bij Lapeyre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. Lapeyre.
4: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
5: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
1: De 70s Top 1000.

0: alles aan het eind uit de kast gehaald voor Halleluja. En het won dan ook in 1979 het Songfestival. Tweede overwinning voor Israël op rij. Ik dacht dat ze met z'n zessen waren, maar de belangrijkste zangeres heette Gali Attari. Was dat ook geen videospel? Uitgevonden in de jaren 70. Niet dat ik er ooit mee gespeeld heb. Dat zou ook helemaal fout afgelopen zijn. Ken je... Even proberen. Kandua Kamalesvaran nog. Ja, daar zit Kamal in, hè? Wel, dat blijkt iets te betekenen. Aanhanger van de Heer der Lotusbloemen. De Australier Kamal, je kent hem van dit nummer.
1: Nummer 552.
2: Tell me, said the elephant. Tell me, brothers, if you can.

Kamal, hij was Australier. Hij is Australier, maar de productie was op en top Nederland. Daar werd het dan ook een gigantisch hit. The Elephant Song, met zo'n gesproken gedeelte, een paar lando om de boodschap nog even in de verf te zetten. Een liedje over natuurbehoud, daar kan niemand wat tegen hebben. Mooie van ILO.

550, Willy Sommers. Met een nummer 1 hit in Vlaanderen. Niet alleen in de Vlaamse top 10, ook in de nationale hitparade. Weet je nog, die Slow. En dat moedigde hem aan om het ook in het Frans uit te brengen. In Wallonië als Doucement, c'est un slow. Maar daar vielen ze blijkbaar nog niet voor de klankkleur van Willy. Van Sommers naar Summer, Donna Summer. Met haar eerste hit. Na The Hostage en Lady of the Night. De albumversie duurt 16 minuten 49 seconden. 16 minuten. Vind je het goed dat we het op 3 minuten hadden?

0: mag gerust nog 13 minuten verder doen, maar dan wel in de slaapkamer. Goed. En dit was overigens 549, want ik moet er af en toe een cijfer bij halen.
1: Straks in de 70's top 1000.
0: De klopgeesten van Dave Edmunds.
2: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen.
0: Ja, dat is zo.
2: Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan min 45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
4: You fill up my senses. Come fill me again.
5: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70's zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van.

Een plakker van Peaches and Herb, Reunited. Trouwens, David Hasselhoff, ja, de acteur, die zong dat ooit bij de val van de Berlijnse muur in 1989. Je hoorde plots even John Denver. Ik heb gezegd, en waar was Annie Song? Hij kwam dus een beetje later, maar die krijg je ook nog te horen. Een van mijn favorieten. Nu ook een heerlijke plaat van de jaren 70. Met een neusknijper. Ik begrijp niet waarom dat moest.

Die dames willen we als promodame inhuren. Radio Dolly Dots met een superhit in Japan. 546. Eén plaats hoger, deze Mochuman. Yeah.

Het zal er wat koeler zijn, maar blijft puffen, denk ik, aan Le Lac Majeur. Mocht Schumann, Duitse versie van Vicky Leandros trouwens. Maar die heb ik nooit gehoord. Daarnet kwam hij even op een onverwacht moment al binnenwandelen. Heel kort, John Denver en Annie's Song. Het is echt een van mijn favorietjes. Je mag het al gerust weten, ik ben bezig met een nieuw boek voor Nostalgie Plus. 100% Follet, dat sluit aan bij het programma dat ik doe. En dit krijgt er een ereplaats, want het is zo mooi. Het liedje dat hij schreef voor zijn vrouw Anne Martel. Om de plooien in hun relatie wat glad te strijken. Dat kwam goed voor een tijd. Maar daarna heeft Anne Martel, dus Annie of Annie Martel, de favoriete boom van John Denver omgezaagd in de tuin. En het was over met de liefde. Tot aan het nieuws van 1 uur. Annie.

0: bestaan nu je Dolvikeuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
1: Dolvikeuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
2: Mannekes,
3: Bompie,
2: ik ga schilderen.
3: Nee, Bompie, we gaan klussen.
2: Schilderen.
3: Klussen.
2: Schilderen.
3: Klussen.
2: Schilderen.
3: Klussen.
2: Mannekes.
3: Moeder.
2: Schilderen is ook klussen.
3: Oh ja.
2: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
3: 25?
1: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
5: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op ZEP.be.
6: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
7: IKEA.
6: Meer info op IKEA.be.
8: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
9: Voilà, een salade van vlees.
10: Oei, amai.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
11: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
12: Wie, ikke?
11: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
12: Maar echt?
11: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
12: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
11: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
12: Voilà.
11: Op sunweb.be.
13: Van snoeiharde metal... van zwoele kopers. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
14: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
15: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
14: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
15: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
16: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
17: En kies via nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
18: Nostalgie. Zo dadelijk komt er een van de 20 noteringen van ABBA in jouw lijst staan. Dat is Yamada No op 543.

0: Het nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. Dag Fraukje.
1: Goedemiddag. Er worden dan toch geen ritten geschrapt in het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. De Vlaamse regering heeft daarover een akkoord bereikt. Vlaams minister-president Diependalen kwam zelf met een oplossing. De lijn krijgt in totaal 150 miljoen euro. De aangekondigde besparing verdwijnt dus voorlopig. Daarbij kunnen alle geplande ritten dus gewoon doorgaan, toch voor de komende 2 schooljaren. Deze zomer zit de regering opnieuw samen voor hervormingen vanaf 2028. Het is nog onduidelijk welke impact die hervorming op het aanbod zal hebben. Vanaf 2032 zullen er in Vlaanderen elk jaar tot 350 geneeskundestudenten afstuderen die niet kunnen verder studeren voor huisarts of specialist. Dat waarschuwen experts van de KU Leuven. Tot bijna een kwart van de startende geneeskundestudenten zal geen plek vinden in de zorg. Dat komt omdat Vlaams onderwijsminister Demir veel meer studenten aan de opleiding laat beginnen dan de planningscommissie adviseert. En de loodsen staken voor de vierde dag op rij. Daardoor liggen tientallen schepen te wachten om bijvoorbeeld de havens van Antwerpen of Zeebrugge binnen te varen. Het stakingsconflict draait onder meer rond het statuut van de loodsen en de pensioenen die nauw met elkaar samenhangen. Het zijn vooral de Vlaamse loodsen en de vakbonden die nog actie voeren. De Algemene Beroepsvereniging keurt de staking af. Het is nu aan Vlaams havenminister Annick de Ridder om de problemen op te lossen. Of dat nog voor de zomervakantie gebeurt, is onduidelijk. Veel zon en tropisch warm tot 35 graden. Deze namiddag en 's avonds kans op stevige onweersbuien. Met hevige rukwinden, veel regen en hagel. Morgen en zondag weer heel zonnig, met af en toe kans op onweersbuien bij 33 graden. En ook volgende week blijft het zonnig en nog wat warmer, tot mogelijk zelfs 37 graden.
0: Helaas, het filebeeld ziet er niet goed uit. E19 Breda-Antwerpen verlies je 31 minuten van Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen-Noord. N16 Sint-Niklaas-Willebroek 30 minuten van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan. R1 Antwerpen-Nederland 24 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. R1 Antwerpen-Gent 19 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. E313 Leuven-Antwerpen, 17 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. En de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen verlies je 16 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. De rest laat ik even, want je verliest sowieso nog 15 minuten als je in de file staat.
2: De 70's Top 1000 met Michel Follet.

Wie A zegt, moet B zeggen, ABBA. Liedje gezongen door Björn en Benny, een van de weinige, om niet te zeggen de enige, heeft volgens mij altijd afgevraagd hoe dat zou geklonken hebben mochten Frida en Agneta dit nummer gezongen hebben. Das Yamada Now op 543. Alles kan je volgen via onze website. Niet vergeten, tot 2 uur ben ik van slag met Alain Koopaert. Zonder Alain maak ik het niet. Daarna is er Sebastiaan de Krop. En daarna is er de aftershow met Domi. En die gaat ook door tot 7 uur. Blijf je echt in de jaren 70 sfeer zitten. Nu, helemaal op verzoek van King Charles, want die is grote fan, heeft ze ooit uitgenodigd voor een feestje. 3 Degrees. De 70.

33 degrees. Ja, het begint met een 3, maar er komt nog iets achter op dit moment. Hè? 36 graden volgende week. Ik hou dat niet uit. Maar we hebben gelukkig airco in onze studio, want de top 1000 gaat volgende week ook weer verder. Nu het officiële volkslied van Antwerpen. Ook een eerbetoon aan Bob, en dan weet je dat je The Strangers gaat horen met Antwerpen, een hertaling van Si tu t'appelles Mélancolie van Jo Dassin. Het is daarnet Björn en Benny van ABBA, heel uniek. Het is Bob van Staaien dit keer die de solo-zangpartij voor zijn rekening neemt. The Strangers. De lichtjes.

0: Dolan en Lady in Blue op 540. Zo meteen stevig rockwerk van Status Quo.
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we klinken. Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
6: Klinkt goed.
5: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
8: Ik ben blind.
9: Hij zit er vast.
8: Ik ben blind.
9: Het licht is uitgevallen.
8: Oh, ik dacht even...
7: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
10: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
11: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
12: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
13: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
14: De 70s Top 1000.

John Fogerty schreef het en Status Quo had er een hit mee. Die Francis Rossi is eeuwig jong, hè, maar ondertussen ook al 77. Het is helderblauw, heb je gemerkt, hè? Daarnet Lady in Blue en bij de helderblauwe lucht ook Lavender Blue, Mac is soon.

0: waren een tijd lang een koppel, maar zongen apart. En pas in 71 scoorden ze samen een hit. Deze L'Aventura, Stone en Chardin.
1: Nummer 536.

Ik weet nog dat we heel gefascineerd toekeken als moeder voor het eerst popcorn maakte. En nu kan je geen cinema meer inbeelden zonder popcorn. En de bijhorende instrumentale hit die in Engeland een hit was voor Hot Butter, in Nederland voor de Popcorn Makers, in Frankrijk voor Jean-Michel Jarre, hou je het mogelijk, en hier voor Anarchic System. Van het ene uiterste naar het andere, het hele mooie ingetogen lied van Jim Croce.

0: Hij kreeg zelf niet veel tijd. Jim Croce, Time in a Bottle, verscheen 2 maanden nadat hij verongelukt was met zijn vliegtuig.
1: Straks in de 70s top 1000.
0: En Sissy. Ja, er loopt een beetje iets met onze computer fout. Die heeft vandaag kuren. Misschien heeft hij last van de hitte. Maar dus, je hoorde heel even Danny Asman met Papi Love. Die ga je nog horen. Daarnet al was Annie Song ook een beetje vroeger en popcorn. En deze van 10cc, de Wall Street Shuffle.
2: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
3: Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
4: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
2: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
6: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
7: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
10: Info en voorwaarden op carglass.be.
11: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
12: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
11: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
12: Ik ga winnen, ik voel het.
11: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
13: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
1: De 70s top 1000.

0: altijd merkwaardig gevonden. De Jasmans, dat stond voor een behoorlijk stevige tienerpoppenhits. En Donny en Mary en Jimmy ook, hè. Solo, dat waren allemaal van die lieve liedjes. Zoals deze remake van Puppy Love van Paul Anka. Donny Osmond, toen al uit een kroostrijk gezin, nu zelf vader van 5 kinderen. En wat ik helemaal niet wist, een aantal van zijn organen liggen op een andere plaats. Zijn hart ligt niet links, maar blijkbaar rechts. Ja, ergens gelezen. En nu een beetje lekker luien in de hangmat. Relax met Blue Rolls.
1: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home.

Klassieke muziek van Camille Saint-Saëns met een reggae beat eronder. En goed voor nummer 1. Deze If I Had Words op 532. Yvonne Keeley en Scott Fitzgerald. En de snelle versie hoor je trouwens in de film Babe. Vlaamse reliquie van Salim Segers.

0: Steve Rowland en Family Dog. En een heel merkwaardig einde. Een boze hond lijkt dus wel Sympathy op 530. En je moet weten, een aantal leden van Led Zeppelin deden mee op de plaat. En Elton John op piano. Ik heb weinig pianowoorden, maar dat was 530. Zometeen Seb met de rest van de lijst. Weet dat we het even onderbreken in het weekend, dan ben ik er ook met 100% volet. Maar we nemen de draad weer op maandag om 10 uur. Alles kan je volgen op onze website. En ik ben ook nog even gaan opzoeken. Salim Segers is in feite Jos Aert. Maar Salim betekent veiligheid. Altijd afgevraagd. Is een Arabische naam wat het betekent. Eindigen doe ik met een favorietje. 10cc.
1: Nummer 529.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
6: 4.000?
5: Ça va toch, dat is €20.
6: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
5: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
8: Bon, de Nico komt niet.
7: Zij die het vergeten.
8: Els, waar zei jij?
7: En zij die vergeten te annuleren.
8: Zeg, iemand een tom gehoord?
7: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiekosten. Contract.
8: Ah, zalig.
7: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
10: IKEA.
11: IKEA.
9: Meer info op IKEA.be.
12: Deze week kom je bij Spar voor...
13: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
12: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
13: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
12: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
14: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
15: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
16: En kies via Nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
17: Nostalgie. Hey, goedemiddag, we zijn hier nog lang niet uitgeteld en dat mag je letterlijk nemen. Ik ga verder met Johnny Nash, I Can See Clearly Now. Is 2 uur nieuws met Vrouwtje Kaljon.
18: Goedemiddag. In Antwerpen hebben de vakbonden de bouwramp op het Nieuw-Zuid herdacht. 5 jaar geleden stortte een deel van een school in aanbouw in. Daarbij kwamen 5 buitenlandse bouwvakkers om en 9 anderen raakten zwaar gewond. Het gerechtelijk onderzoek ernaar is intussen afgerond. De vakbond zegt dat de opdrachtgevers en aannemers zich moeten verantwoorden voor wantoestanden bij onderaannemers. Want goedkope werkkrachten spelen een steeds grotere rol in bouwwerven. Volgens het ACV stierven in 5 jaar tijd in totaal 72 arbeiders op bouwwerven in ons land. Er worden dan toch geen busritten geschrapt in het buitengewoon onderwijs. De Vlaamse regering heeft daarover een akkoord bereikt. Vlaams minister-president Diependalen kwam zelf met een oplossing. De lijn krijgt in totaal €150 miljoen en de aangekondigde besparing verdwijnt voorlopig. Daarbij kunnen alle geplande ritten gewoon doorgaan, toch voor de komende 2 schooljaren. Deze zomer zit de regering opnieuw samen voor hervormingen vanaf 2028. En er passeren minder schepen door de straat van Hormuz dan gisteren. Er zijn twijfels of het wel veilig is nu de geplande onderhandelingsronde tussen de Verenigde Staten en Iran is afgeblazen. Normaal ging dat doorgaan in Zwitserland, maar Amerikaans vicepresident Vance is niet afgereisd. Het is onduidelijk wat dat betekent voor het vervolg van het vredesproces. De heropening van de zeestraat is een van die voorwaarden van de deal. Maar er liggen nog veel zeemijnen in het water. Veel zon en tropisch warm tot 35 graden. Deze namiddag en 's avonds kans op stevige onweersbuien met hevige rukwinden, veel regen en hagel. Morgen en zondag weer heel zonnig met af en toe kans op onweersbuien bij 33 graden. Ook volgende week blijft het nog zonnig en nog wat warmer tot mogelijk 37 graden.
17: Ja, wat een 37 graden. Vrouwtje, dankjewel. De files met een kwartier vertraging of meer. Dit zijn ze op D40 naar de kust. Felicia, een uur en 40 minuten tussen Sint-Nijs-Westerhem en Nevelen. Daar is namelijk een ongeval gebeurd. De linker- en middenrijstrook zijn versperd. Op de Antwerpsring richting Nederland. 20 minuten van Sint-Anna linkeroever tot Antwerpen-West. En nog eens 25 van Antwerpen-West tot Boggerhout. Op de E403 Kortrijk-Doornik. Felicia, 20 minuten van Aalbeke tot Moeskroen. Op de E34 naar Antwerpen, 20 van Melselen tot Sint-Anna linkeroever. En een kwartier op de E19 vanuit Nederland richting Antwerpen tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. En op de E313 naar Antwerpen van Massenhoven tot Wommelgem.
10: De 70's Top 1000 met Sebastian de Krop.
11: Nummer 528.

0: Johnny Nash op 528 met de perfecte classic voor vandaag. Want het is, zoals hij zelf zingt, blauwe lucht en een stralend zonnige dag. I can see clearly now. Goedemiddag, het is al heel fijn, hè. Hoe is jouw vrijdag al geweest? Laat me raden, warm, maar vooral ook heel vrolijk en dansbaar. Want ja, dat is de 70's top 1000 natuurlijk. Tot 4 uur ben ik bij je en ik neem je mee tot bijna in de helft van de lijst. Tot aan de nummer 502. En dat wordt nog een rit langs de leukste muziek. Van glamrock over disco tot soul en een paar goede Vlaamse meezingers. Dus zet je mooiste en je grootste 70's zonnebril op. Schud je heupen los en zet een paar knoopjes extra open van je satijnen Bee Gees hemd. En je kan er helemaal tegen. Dit uur neemt Wiltura je mee op reis met de caravan. Je gaat tellen tot 3 in het gezelschap van Catherine Ferry. En je mag ook je beste Michael Jackson moves nog eens demonstreren. Dat is voor straks. Eerst onder andere Neil Diamond. En dit is Santa Esmeralda samen met Leroy Gomez. Don't let me be misunderstood.
1: The 70s.

0: Het is een soort zelfportret in een periode dat hij het heel moeilijk had. Neil Diamond met I Am, I Said. En verder met een muzikaal koppel uit de 70s. En zo waren er wel meer. Denk aan Ike en Tina Turner. Paul en Linda McCartney. En Nicole en Hugo bijvoorbeeld bij ons. Ik heb er nog een ander, een Brits koppel dat ontdekt werd en doorbrak nadat ze naar ons land verhuisden. En dat zijn Barry en Eileen op 525. If you go.
1: If

0: Het is een nummer dat twee keer in de 70s top 1000 staat. En dat is geen fout voor de duidelijkheid. De originele Franse versie van Alain Barrière en Noël Cordier, Tu t'en vas, hoorde je maandag al op de eerste dag van de lijst. De cover van Barry en Eileen doet het duidelijk beter. En speelde ik net If You Go op 525.
1: Straks in de 70s top 1000.
0: Een van mijn muzikale helden staat klaar, David Bowie. Dat is altijd goed. Gitaar in de aanslag, Rebel Rebel straks. En Wiltura als Superman. In mijn caravan komt er ook aan.
2: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Code yellow!
4: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
5: Wat? Nog maar tot 21 juni?
4: Yep.
5: Oei, dat moet ik rap zijn.
4: Go for info naar telenet.be.
6: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Voorwaarde op kia.be.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
9: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
8: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
10: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Mannekes,
13: Bompi,
12: ik ga schilderen.
13: Nee, Bompi, we gaan klussen.
12: Schilderen.
13: Klussen.
12: Schilderen.
13: Klussen.
12: Schilderen.
13: Klussen.
12: Mannekes.
13: Moeder.
12: Schilderen is ook klussen.
13: Ah ja.
12: En tot maandag is 25% korting op alle verf.
13: 25?
14: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
15: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Gamma, jouw verfexpert.
16: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Score nu ons assortiment pick and mix gesneden fruit. 3 potjes voor maar €5. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
1: De 70s top 1000.
17: Nostalgie Plus. Nummer 524.

Een favorietje duidelijk van Louisa. Yes, Rebel Rebel stuurt ze door op 524. David Bowie met het nummer dat nog voor een kleine huiselijke rel gezorgd heeft bij luisteraar Danny uit Borsbeek, lees ik hier. Als tiener durf je alles rebelleren. Wel, Danny heeft in de 70's ooit zijn haren rood laten kleuren. Net als David Bowie zijn alter ego Ziggy Stardust toen. Mijn moeder was in alle staten, schrijft Danny. Dus het is niet lang zo gebleven. En zo heeft iedereen ooit wel eens iets uitgestoken als tiener, veronderstel ik, toch? Nostalgie.plus of WhatsApp op 0477-900-800. Zo kan ook jij reageren als jij een leuke herinnering hebt aan een van de classics uit deze lijst. Straks de soul en funk van Curtis Mayfield in de 70's top 1000. En dit is al Catherine Ferry.

met Move On and Up beter. Het is er één uit de top 3 van Lutz. Ze heeft er al 2 kunnen afvinken. Alleen haar nummer 1, You're the First, the Last, My Everything van Barry White komt er nog aan. Als jij trouwens graag even meevolgt waar jouw favorieten geëindigd zijn, dat kan je doen via de website nostalgie.plus. En dan ga je zien dat Wiltura goed vertegenwoordigd is. Ik tel hem 10 keer en blij dat deze er ook in staat. In mijn caravan, Wiltura op 521. En straks ook een verliefde Dr. Hoek. In mijn

0: De rockband Dr. Hook die meesurft op het succes van de disco, of het bewijs hoe groot en hoe populair dat genre wel was. Tweede helft 70s. When You're in Love with a Beautiful Woman.
1: Straks in de 70s top 1000.
2: So tonight, gotta leave the 9-5 upon the shelf.
0: Michael Jackson staat klaar in zijn mooiste zwart pak, wit hemd en een zwart strikje om het helemaal af te maken. Off the Wall op 518 en Kate Bush ook. Wuthering Heights staat in de top 100. Dit is haar andere notering in de 70s top 1000. The Man with the Child in His Eyes. Kate Bush komt eraan.
3: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
6: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
7: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
9: IKEA.
8: Meer info op IKEA.be.
10: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
1: De 70s top 1000.
11: Nostalgie plus.
12: Nummer 519.

Phil Michael is sinds deze week de populairste biopic aller tijden. Nooit eerder bracht een biografische film over een artiest meer geld op dan deze. Michael Jackson, goed vertegenwoordigd in de 70s top 1000, solo 4 keer hier met Off the Wall. De laatste examens die zijn bezig, zij die avondschool Italiaans volgen, kunnen al even oefenen met La Pulce d'Acqua, Angelo Branduardi. La Pulce.

Kate Bush, The Man With The Child In His Eyes. Daarvoor Angelo Branduardi, toepasselijk voor Leen uit Gierle, want ze is koffers aan het pakken. Morgen vertrek ik met mijn man Guido op vakantie naar Toscane. Wel, je kon al even helemaal in de sfeer komen, Leen, met La Pulce d'Aqua. Trouwens, leuk dat jullie aan het meegenieten zijn van de 70s top 1000. Het is een decennium met veel herinneringen. Zo stuurt iemand ook nog dat de 70s ja, super waren. Elke zondag namiddag om 3 uur een partyfeest in de kantine van het sportcentrum. Ik heb toen mijn eerste lief leren kennen, vertelt hij er ook bij. Dit is jouw feest van de 70s. Ik neem je straks mee naar de andere kant van de wereld. Naar Australië met de Little River Band. De frontman van die groep die verhuisde naar Melbourne om daar een muziekcarrière te beginnen. En iedere 3 weken keerde hij een weekend terug om zijn familie te zien. Een rit van 9 uur. En tijdens een van die vele autoritten bedacht hij: It's a long way there. Komt eraan op 515. Eerst Tony Christie. En I did what I did for Maria. Yeah.

0: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be.
3: Peugeot. Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
4: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
5: Voilà, een salade van vlees.
6: Oei, amai.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
7: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
8: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
7: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
8: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
9: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
10: En kies via Nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
11: Nostalgie. Zullen we ons nog een beetje verder in het zweet dansen? Dat moet lukken op een dag als vandaag. En dan zeker met Jigsaw in de 70's top 1000. Your golden years. Ik heb Sky High. Nostalgie.plus. Het is 3 uur en Fraukje Kaljon heeft nieuws.
12: Goedemiddag. Premier De Wever heeft een brief ondertekend voor de snelle uitrol van terugkeerhubs. De brief komt er nadat het Europees Parlement de oprichting van terugkeercentra goedkeurde. Europese lidstaten mogen dan migranten die geen recht hebben op een verblijf in Europa daarin opsluiten. Ook gezinnen met kinderen en niet begeleide minderjarigen kunnen tot 2 jaar worden opgesloten. 19 Europese regeringsleiders willen snel werk maken van die uitrol van terugkeerhubs. Onder meer Denemarken maakt al afspraken met Rwanda en Italië bouwt zo'n detentiecentrum in Albanië. Spanje en Frankrijk ondertekenden de brief niet, zij reageren kritisch. 62 lokale besturen trekken naar het grondwettelijk hof tegen de nieuwe pensioenregeling van de federale regering. Het gaat dan bijvoorbeeld om gemeenten, OCMW's en politiezones. Ze zijn boos omdat ze geen extra geld meer krijgen om de pensioenen van hun ambtenaren te betalen. Alleen de grootste steden zoals Antwerpen, Brugge en Gent krijgen nog een extra toelage. En dat is oneerlijk, zeggen ze. De burgemeesters verwachten tegen de zomer van volgend jaar een uitspraak. En een spectaculaire ontdekking in de muziekwereld. In de Nationale Bibliotheek van Frankrijk is onbekende muziek van de componist Mozart opgedoken. De composities werden ontdekt door een Franse muzikoloog. Het gaat om 6 korte stukken voor fluit en harp uit 1778. De muziek zat verborgen in een notitieboek van 44 pagina's. Zondag worden de muziekstukken tijdens Fête de la Musique in Parijs voor het eerst uitgevoerd, bijna 250 jaar later. Veel zon en tropisch warm tot 35 graden. Deze namiddag en 's avonds kans op stevige onweersbuien met hevige rukwinden, veel regen en hagel. Morgen en zondag weer heel zonnig met af en toe kans op onweersbuien bij 33 graden. Ook volgende week blijft het zonnig en nog wat warmer tot mogelijk 37 graden.
11: De files, waar verlies je een kwartier of meer? Ik weet het. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar schuif je 25 minuten aan tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de Antwerpse ring richting Gent. 20 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. En nog eens 20 van Borgerhout tot de Kennedy-tunnel. Op de E40 Gent-Oostende verlies je 20 minuten van Sint-Nijs-Westrem tot Aalter. E313 naar Antwerpen, een kwartier van Massenhoven tot Wommelgem. En op de Antwerpse ring richting Nederland ook nog een kwartier tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West.
10: De 70's Top 1000 met Sebastian de Krop. Nostalgie.
9: Nummer 514.

Deze brengt je al helemaal in weekendstemming. Sky High van Jigsaw op 514 in de 70's. Top 1000. Goedemiddag, straks vanaf 4 uur is Domi er met de 70's Top 1000 aftershow. Maar eerst nog een uur ten volle genieten van deze mooie lijst. En eerlijk, ja, ik vind het jammer dat ik niet geboren ben in de 70's of de 60's. Ik ben van het jaar 1982, dus ik heb de 70's nooit meegemaakt. Maar het lijkt mij een prachtig decennium. Een tijd van vrijheid, plezier en veel goede muziek natuurlijk. Hoe zagen jouw 70's eruit? Wat deed jij toen? En wat herinner je er nog van? Je mag het ook altijd laten weten via nostalgie.plus, de website. Of je kan ook een bericht sturen via WhatsApp. Dit uur in de 70's Top 1000... een van die mooie liefdesliedjes van Bobby Vinton. Samantha, die houdt van dansen en muziek. En we brengen ook een bezoek aan Brussel in het gezelschap van Johan Verminnen. Eerst is het aan Iggy Pop op 513. Een nummer met een geweldig gitaarriffje. Bedacht door een van zijn studiomuzikanten. Die man werd uitgenodigd door Iggy Pop. Maar viel eigenlijk totaal uit de lucht toen Iggy Pop om nieuw materiaal vroeg. Hij herinnerde zich nog een akkoord dat hij een tijdje daarvoor bij hem thuis, op een mooie dag in de tuin, onder een appelboom bedacht had. Hij speelde dat vlug voor Iggy Pop en die was meteen verkocht. En dat akkoordje, dat werd uiteindelijk The Passenger. Iggy Pop.

En Jeanke, dat is Jean Blaute natuurlijk, hè. Op accordeon Johan Verminne in de Rue des Bouchers in de 70s, top 1000. En daarvoor Iggy Pop natuurlijk, de man die iedere keer opnieuw in bloot bovenlijf het podium opkruipt. We zouden het vandaag eigenlijk allemaal moeten doen, want wat een warmte toch. Je kon La La La meezingen met The Passenger van Iggy Pop. En dit is een ballad over een gebroken hart. Origineel van de band Crazy Horse, maar het werd nog veel bekender in de versie van Rod Stewart. Op 511. I don't want to talk about it.

0: En zou hij vanavond alweer supporteren voor Schotland? Wellicht wel, want hij is in Amerika voor het WK-voetbal. Vanavond speelt zijn Schotland opnieuw tegen Marokko. Dit keer Rod Stewart. And I don't want to talk about it.
1: Straks in de 70s Top 1000.
0: Een vriendelijk verzoek om recht te staan en lekker mee te dansen en te bewegen. Samen met Freddie James, Get Up and Boogie komt eraan op 510. En ook een hele mooie van Stevie Wonder. Geschreven voor zijn pasgeboren dochter Aisha. En hoe blij moet die later daarmee geweest zijn toen ze besefte dat dit ja, voor haar was. Isn't she lovely? Stevie Wonder straks.
2: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
4: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
3: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
4: Ik ga winnen, ik voel het.
3: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
5: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis.
4: Ho, ho, dat is lekker scoren.
5: Dat is de ja van Jumbo.
1: De 70s Top 1000.
6: Nostalgie Plus.
1: Nummer 510.

Ik heb nog eens een flinke draai aan de discobal gegeven met Freddie James, Get Up en Boogie. Het is tijd om te slowen. In gedachten neem ik je even mee naar een dansvloer in de 70s. Jij aan het dansen met het meisje of de jongen van je dromen. Elkaar eens goed vastpakken, nu en dan eens in de ogen kijken. Wel, het komt perfect op dit Sealed With A Kiss, Bobby Vinton.

0: Isn't She Lovely? Dit was Stevie Wonder.
1: De 70s. Top 1000.
0: En een nummer met veel betekenis voor Hilde, want stuurt ze via onze website nostalgie.plus. Mijn oudste dochter heet ook Aisha, genoemd naar de dochter van Stevie Wonder, voor wie hij dus die Isn't She Lovely schreef. Heel fijn, heel mooi nummer, vind ik zelf persoonlijk. Martien, die is ook aan het meegenieten van de 70s top 1000. Goedemiddag, Seb. Wacht hoor, wat schrijft ze? Ik herinner mij vooral de muziek van Muts en de Rubettes in de 70s. Als kind van 9 speelde ik voornamelijk op straat en zong reeds in quasi-perfect Engels mee op Tiger Feet. SOS van ABBA was ook een van mijn favorietjes van op de kermis. Staat in mijn top 3 voor deze 70s top 1000. Wel allemaal nummers, denk ik, die je nog te goed hebt in deze lijst. Als je ook even wil gaan meekijken waar jouw favorieten geëindigd zijn, doe dat zeker. En dat kan via de website nostalgie.plus. En als je daar dan toch bent, wel, vergeet dat niet. Je kan nog steeds je stem uitbrengen en meebepalen wie op nummer 1 eindigt. Zit zo? De bovenste 20 van deze lijst kan jij nog door elkaar schudden. Dus ga even naar nostalgie.plus. Daar zie je eigenlijk welke 20 classics de top 20 gehaald hebben van deze lijst. En je kan één van die 20 nog jouw ultieme stem geven. Dus ga dat vooral ook doen. Ik ga intussen verder op 507. Het wordt stilaan spannender en spannender. 507 met een notering voor Marion Faithfull. Dit is The Ballad of Lucy Jordan.

0: over een vrouw met mentale moeilijkheden. The Ballad of Lucy Jordan, Marian Faithfull.
1: Straks in de 70s Top 1000.

0: opvallen, dat is belangrijk als je het wil maken in de muziek. Dat wist Elvin Stardust ook, had zo'n beetje een Elvis-kuif. Makukachu komt er straks aan en ook Samantha.
1: Ik hou van dansen en muziek. En viva España.
0: Ik hoop dat je nog een beetje stem over hebt, want dit wordt meezingen straks. E viva España.
2: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
5: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
6: Yes. Of Corsa.
5: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf €179 per maand in lease and go?
6: Yes.
5: En tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
5: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
7: Ondertussen bij vak... €1.347.
8: Minder.
7: €1.256.
8: Nog minder.
7: €1.127.
8: Maar toch nog altijd minder. Allee, snel, snel.
7: €1.098.
8: Oh, spijtig.
9: Het zijn Creation Days bij Fak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie. Fak.
10: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
11: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
12: De 70s top 1000.
13: Nostalgie Plus.
14: Nummer 506.

Elvis Stardust, een van de glamrock helden van luisteraar Peter stuurt die door. Ik luisterde vroeger wel eens vaker naar Radio Veronica. Ik kan me nog herinneren dat dat daar ook ooit voorbij kwam. En ja, het is altijd een van mijn favorietjes geweest. My Cucacho van Elvis Stardust. En zo gaan we stilaan verder richting die bovenste 500 in de 70s top 1000. We gaan het net niet halen vandaag. Ik eindig straks bij nummer 502. Maar goh, je hebt nog heel wat te goed tussen nu en 4 uur. Onder meer straks eentje van Paul McCartney. Zijn allereerste single uitgebracht nadat de Beatles uit elkaar gingen. Een nummer dat hij schreef samen met Linda McCartney. En dat is Another Day. Paul McCartney staat dus klaar. Maar eerst deze van Samantha. Ja, lekker zomers. Past ideaal bij het weer van vandaag. Y viva España.

Ze zaten bij platenlabel Motown, net als de Temptations die het origineel uitbrachten. Maar Rare Earth die hadden er nog meer succes mee natuurlijk. Hè. Get ready in deze 70s top 1000. Zometeen is het aan Domi met de aftershow. Ook hij draait 3 uur lang alleen maar 70s muziek. Dus je kan blijven genieten van dit heerlijke decennium. Ik heb er nog eentje op 502. Een lekker dansbare van Shirley & Company. Shame. Shame, shame.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel juist.
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
5: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
6: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Mooi weer van...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
11: Bon, de Nico komt niet.
10: Zij die het vergeten.
11: Els, waar zei jij?
10: En zij die vergeten te annuleren.
11: Zeg, iemand een tom gehoord?
10: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
11: Ah, zalig.
10: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
12: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
13: En kies via nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
14: Goedemiddag. Alweer een dagje 70's top 1000 die erop zit. En dat betekent dat we tot 7 uur vanavond gaan terugblikken en lekker veel 70s muziek op je gaan loslaten. Hier in de 70s Top 1000 Aftershow met de Tramps zometeen. Your golden years. Ik heb Shout voor je klaarstaan. Nostalgie plus. Dat is voor na het nieuws van 4 uur. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Israël en de pro-Iraanse militie Hezbollah hebben een akkoord bereikt over een staakt het vuren. Dat zegt een Amerikaanse topfunctionaris. Het bestand zou nu al zijn ingegaan. Israël voerde eerder vandaag nog zware aanvallen uit op Libanon, waar ze tientallen Hezbollah-strijders hebben gedood. Het is onduidelijk hoe lang het staakt het vuren nog loopt en hoe de vredesonderhandelingen nu verder verlopen. Hezbollah heeft het akkoord intussen bevestigd, Israël nog niet. Het parket van Antwerpen onderzoekt de mogelijke verkrachting op het metalfestival Graspop in Dessel. De feiten zouden gisteren gebeurd zijn tijdens de openingsdag in de buurt van het podium. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Het parket neemt de melding zeer ernstig, maar wil voorlopig geen details vrijgeven. 62 lokale besturen trekken naar het grondwettelijk hof tegen de nieuwe pensioenherregeling van de federale regering. Het gaat dan bijvoorbeeld om gemeenten, OCMW's en politiezones. Ze zijn boos omdat ze geen extra geld meer krijgen om de pensioenen van hun ambtenaren te betalen. Alleen de grootste steden zoals Antwerpen, Brugge en Gent krijgen nog een extra toelage. En dat is oneerlijk, zeggen ze. De burgemeesters verwachten tegen de zomer van volgend jaar een uitspraak. En je hebt het misschien zelf al gemerkt, het dagrecord is gesneuveld. Op het officiële meetpunt in Ukkel is 32 graden gemeten en het is daarmee de warmste 19 juni sinds het begin van de metingen. Het vorige dagrecord was 26 jaar oud. Op 19 juni 2000 werd een temperatuur gemeten van 31,8. Veel zon en tropisch warm dus tot 35 graden. Deze namiddag en 's avonds kans op stevige onweersbuien met hevige rukwinden, veel regen en hagel. Morgen en zondag weer heel zonnig met af en toe kans op onweersbuien bij 33 graden. Ook volgende week blijft het zonnig en nog wat warmer tot mogelijk 37 graden.
9: De 70's Top 1000
12: Aftershow met Dominique Kromme.

Roxanne, de grote doorbraak, heette in 1978 van de Police. En als je goed luistert aan het begin, zal je misschien ooit wel opgevallen zijn. Het foutje van het vallen op de piano hebben ze er gewoon laten inzitten. Daarvoor de disco van de Tramps en Shout. Goedemiddag, welkom bij Nostalgie Plus, waar we weer een dag 70's top 1000 achter de rug hebben. En waar we tot 7 uur vanavond nog veel meer 70's muziek door die radio pompen. Met zometeen Elton John en Rocketman na deze disco classic van Heatwave.

0: Zoals bij de meeste hits van Elton John, muziek geschreven door Elton hemzelf en de tekst door Bernie Taupin, die werd geïnspireerd door een kort verhaaltje, The Rocket Man, uit het beroemde boek The Illustrated Man van Ray Bradbury. Het leverde Elton John een van zijn meest iconische nummers op in 1972. Rocket Man. En straks gaan we naar de soundtrack van de film Shaft uit 1971. Voor die soundtrack stond Isaac Hayes in.
1: Bestel nu je Dolvi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dolvi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
3: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
4: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
3: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei.
4: Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
2: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
6: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
7: Peugeot. Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
8: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
9: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder 1 merk. Grando.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
11: Ah ja, het is mosselseizoen.
10: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
11: En wel, met u ga ik graag in zee.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
12: Mannekes,
13: Bompie,
12: ik ga schilderen.
13: Nee, Bompie, we gaan klussen.
12: Schilderen.
13: Klussen.
12: Schilderen.
13: Klussen.
12: Schilderen.
13: Klussen.
12: Mannekes.
13: Moeder.
12: Schilderen is ook klussen.
13: Oh ja.
12: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
13: 25?
14: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
15: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Gamma, jouw verfexpert.
16: Wil je meer info over onze programma's? Surf nu naar nostalgie.plus.
17: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

je je ogen dicht doet, ruik je bijna de zoute zeelucht. Bij Sailor, de Engelse band die in 1975 een liedje had dat een Europese hit werd. Sailor heette dat gewoon. En nu blijven we in ons eigen land met Plastic Bertrand. Waar eigenlijk gewoon de stem van de maker Lou de Prijk schuil achterging, week later uit een rechtszaak. Saint-Plan-Poupement, punk, op zijn Belgisch.

Later zou die zanger worden van de band London Beat in 1973. Een grote solo-hit voor Jimmy Helms. And Gonna Make You an Offer You Can't Refuse hier bij Nostalgie Plus in de 70s Top 1000 Aftershow. Met de eerste solo-hit na zijn periode met Crosby, Stills, Nash en Young. Een nummer dat hij schreef na zijn breuk met de volkszangeres Judy Collins. Hier is Stephen Stills met Love the One You With.

0: Voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarde op kia.be.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op

0: carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
1: Info en voorwaarden op carglass.be.
2: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
3: IKEA.
4: IKEA.
2: Meer info op IKEA.be.
5: Deze week kom je bij Spar voor
6: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
5: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: Kissy, Keno, lekker lang opladen. Kissy, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
8: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
9: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.

8 noteringen hebben ze in deze 70's top 1000. Boney M. We gaan ze ergens op de laatste dag volgende week tegenkomen met hun grote hit uit 1978 en The Rivers of Babylon. En nu trekken we naar de jaren 70 met Eric Carmen. Zijn dramatische nummer uit dat jaar. Een soundtrack voor iedereen met liefdesverdriet. All by myself.

De grote man achter het succes van deze band heette Steve Barry. En hij was de man die onder andere het succes was achter The Turtles en The Grassroots in de jaren 60. En in de jaren 70 dus voor Promises. Een band uit California die het niet klaar wist te spelen om daar door te breken. Het moest eerst via een omweg in Europa. Bij ons een grote hit, Baby It's You. En dit komt uit een iconisch album uit de jaren 70. Out of the Blue van Electric Light Orchestra. Het bekendste nummer daarop is zonder twijfel Mr. Blue Sky.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
1: Ah ja, het is mosselseizoen.
0: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
1: En wel, met u ga ik graag in zee.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Het zijn Creation Days bij Fak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
3: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
4: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
3: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
4: Ja, blijf gaan.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
6: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
7: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
8: Van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
9: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
10: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
9: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
10: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
11: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
12: En kies via nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20. Nostalgie.
13: Goedemiddag, nog tot 7 uur vanavond de 70's top 1000 aftershow. Met zometeen Steelers Wild, Stuck in the Middle with You. Your golden years, nostalgie plus. Eerst maken we tijd voor het nieuws van 5 uur. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Steden en gemeenten nemen extra maatregelen tegen het extreme weer. De meeste provinciale domeinen en parken sluiten vanavond door het stormweer. Het KMI heeft code oranje aangekondigd voor zwaar onweer. Met stevige rukwinden tot 90 km per uur en mogelijke hagelbollen tot 5 centimeter. Heel wat evenementen en concerten openlucht worden geannuleerd. De stad Gent verbiedt dat zelfs. Maar ook in het openluchttheater Rivierhof in Antwerpen en Feit La Muziek in Brussel gaan concerten niet door. Als je niet buiten moet zijn, blijf je vanavond best gewoon binnen. Er is een staakt het vuren tussen Israël en de pro-Iraanse militie Hezbollah. Dat zeggen de bemiddelaars Verenigde Staten en Qatar. Het bestand zou deze namiddag zijn ingegaan, maar er is veel onduidelijkheid over. Want kort na het ingaan van het staakt het vuren werden er al explosies gehoord in Libanon. Er wordt melding gemaakt van 12 Israëlische aanvallen. Het toont dus nog maar eens hoe broos dat bestand is. Hezbollah zegt dat het zelf alvast geen raketten heeft afgevuurd. Het is onduidelijk hoe de vredesonderhandelingen nu verder verlopen. En voetbalclub Anderlecht speelt volgend seizoen zonder uitfans in het stadion van Union. Dat heeft het disciplinair comité voor het profvoetbal beslist. Aanleiding zijn de wantoestanden van tijdens de bekerfinale tegen Union. Anderlecht verloor de wedstrijd met 1-3 na verlengingen. Het Koning Boudewijnstadion raakte zwaar beschadigd. In de tribunes waar Anderlecht supporters zaten werden bijna 300 zitjes vernield. Anderlecht moet ook een boete van €8000 betalen. Vanavond trekken er mogelijk intense onweersbuien over ons land. Vooral in het westen en in het centrum kan dat hevig zijn. Met felle regen, hagel en zware windstoten. Vannacht wordt het droger. Het koelt ook niet echt af met minima tot 21 graden. Ook morgen en zondag blijft de hittegolf duren met maxima tot 33 graden.
12: 70's Top 1000.
11: Aftershow met Dominique Kromme. Nostalgie.

Een Zwitser die zonder een woord Engels te spreken naar New York trok om daar een legendarische producer tegen het lijf te lopen. Jack Morelli, de man achter Village People. En het wist klaar te spelen om in 1979 een hit te scoren met I Love America. Patrick Juvet was dat hier bij Nostalgie Plus. Een I Love America, iets waar tegenwoordig meer mensen een probleem mee hebben. Straks de glam rock van The Sweet hier in de 70s Top 1000 Aftershow. Nu eerst de Les Humphrey Singers, opererend vanuit Duitsland, onder andere met Mexico en deze, To My Father's House.

0: Ze zijn goed vertegenwoordigd in de 70s top 1000. 7 noteringen voor The Sweet, de legendarische glam rock band die het genre mee bepaalde in de jaren 70. Dat was Fox on the Run. En straks een andere genre, country genre namelijk, met Glen Campbell, zijn grootste hit, Rhinestone Cowboy. Dat is voor zometeen.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan, met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haar omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
5: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
4: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er €1 miljoen extra in de jackpot.
5: Ik ga winnen, ik voel het.
4: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €5 miljoen. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
6: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
7: €3 voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
6: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
8: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
5: 4.000?
10: Ça va toch, dat is €20.
5: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waarom vis?
10: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
11: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
12: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta. Compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
13: De 70s top 1000.
14: Aftershow.
15: Nostalgie plus.

volledig geïnspireerd op een relatie van Julia Clerc met actrice Mio Mio. Ze hadden elkaar ontmoet op een set in 1975. En ja, het was een stormachtige relatie. De roddelpers en het publiek vielen over haar heen omdat ze te rebels was voor een brave zanger als Julia Clerc. Maar het leverde wel een fantastisch liedje op. Ma préférence hier bij Nostalgie Plus. En nu naar de man die vooral grootheid zou scoren in de jaren 80. En zijn grote doorbraak beleefde hij in het midden van de jaren 70 met het album Born to Run. Dit is de titelsong nog een keer. Bruce Springsteen.

Spice Girls van hun tijd, maar dan afkomstig uit Zuid-Afrika. Clouds met Substitute. Natuurlijk staan ze genoteerd in de 70s Top 1000 die aanstaande maandag weer verder gaat hier. Het wordt weer een hele week genieten van de 70s. En dat doen we straks nog altijd, hè, tot 7 uur hier bij Nostalgie Plus. Met nu het nichtje van de man die ooit Kung Fu Fighting zong, Carol Douglas. Zijn nichtje heette Carol Douglas en ze scoorde in 1975 met Doctor's Orders.

0: maken we bij La Perre alle oren blij.
1: Ik hoor weer elke boodschap.
2: Oma, ik moet pipi doen.
1: Ook de kleinste.
2: Allee, oma.
0: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier,
4: gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.

Het zwaartepunt van hun carrière ligt uiteraard in de jaren 60, maar toch wisten ze in de jaren 70 in één en hetzelfde jaar 4 hits af te leveren en die staan alle 4 genoteerd in onze 70s top 1000. Aanstaande maandag hoor je daar het vervolg van Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel. En nu naar de hofleveranciers van de lijst, naar ABBA en Money, Money, Money.

4 platen van hun van het album Rumours staan genoteerd in onze 70s Top 1000. Don't Stop komen we nog tegen. We komen ook nog Dreams tegen. En dit was Go Your Own Way van Fleetwood Mac uit het album Rumours. Noem er nog eentje voor het nieuws van 6 uur. En dat is Chilla en de Beady Boys.

0: Bestel nu je Dolvi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dolvi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
4: klinken.
3: Want onze Cava Codor New Raventus Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
4: Klinkt goed.
3: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
7: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's Top 1000.
8: En kies via Nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
9: Nostalgie. Goedenavond, welkom bij Nostalgie Plus. Nog een uurtje 70's in je radio in de 70's Top 1000 aftershow met The Jacksons zometeen. Your golden years. En Blame It on the Boogie. Nostalgie Plus. Maar dat is voor na het nieuws van 6 uur. Goedenavond.
10: Goedenavond. Steden en gemeenten nemen extra maatregelen tegen het extreme weer. De meeste provinciale domeinen en parken sluiten vanavond door het stormweer. Het KMI heeft code oranje aangekondigd voor zwaar onweer met stevige rukwinden tot 90 km per uur en mogelijke hagelbollen tot 5 centimeter. Heel wat evenementen en concerten openlucht worden geannuleerd. Dat is bijvoorbeeld zo in het Rivierenhof in Antwerpen en in het Jubelpark in Brussel. Als je niet buiten moet zijn, blijf je vanavond gewoon best binnen. Het noodnummer 1722 is ook weer actief voor stormschade. En voor noodgevallen is er nog altijd het nummer 112. Het staakt het vuren tussen Israël en de pro-Iraanse militie Hezbollah wankelt nu al. Het ging nog maar enkele uren geleden in, maar Israël zou kort daarna opnieuw luchtaanvallen hebben uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Het staakt het vuren is tussen Israël en Hezbollah essentieel voor het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Het is dus onduidelijk hoe de verdere vredesonderhandelingen zullen verlopen. Voetbalclub Anderlecht speelt volgend seizoen zonder uitfans in het stadion van Union. Dat heeft het disciplinair comité voor het profvoetbal beslist. Aanleiding zijn de wantoestanden tijdens de verloren bekerfinale tegen Union. Het Koning Boudewijnstadion raakte zwaar beschadigd. In de tribunes waar Anderlecht supporters zaten werden bijna 300 zitjes vernield en vuurpijlen afgeschoten. Anderlecht moet ook een boete van €8000 betalen. En in de Ronde van België heeft de Spanjaard Aramburu de koninginnenrit in Durbuy gewonnen. Hij was de snelste in een bloedhete finale op de muur van Durbuy. De Brit Esky werd tweede en nog een Spanjaard Kennel derde. Door de zege neemt Aramburu meteen ook de leiderstrui over van onze landgenoot Tim Merlier. Vanavond trekken er mogelijk intense onweersbuien over ons land. Vooral in het westen en in het centrum kan dat hevig zijn met felle regen, hagel en zware windstoten. Het koelt ook niet echt af met minima tot 21 graden. Ook morgen en zondag blijft de hittegolf duren bij 33 graden. Af en toe wel nog lokale onweersbuien.
8: De 70's Top 1000.
7: Aftershow met Dominique Kromme.

was al een liedje dat in 1968 scoorde in de versie van B.J. Thomas die het origineel opnam. Maar het was het oerwoudgeluid van Jonathan King die het een hit maakte en later nog een keertje met Blue Sweat uit 1971. Jonathan King en Hooked on a Feeling hier in de 70s Top 1000 Aftershow. Met de kwaliteitspop zometeen van Steely Dan, Ricky Don't Lose That Number. Eerst Creedence Clearwater Revival.

0: Donald Fagen schreef het nummer over Ricky de Cornet, een getrouwde zwangere vrouw op wie hij hopeloos verliefd was tijdens zijn studententijd. En hij gaf haar het nummer, maar nooit belde ze terug. Maar gelukkig hebben ze er wel een wereldhit aan overgehouden. Het was de eerste hit in der tijd voor Steely Dan en Ricky Don't Lose That Number. En straks gaan we naar Tina Charles en haar hoge stemmetje I Love to Love.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
4: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
5: Voilà, een salade van vlees.
6: Oei, amai.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue-assortiment. Lidl, dat kan tellen.
7: Code yellow!
8: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
9: Oei, nog maar tot 21 juni?
8: Yep, info op telenet.be.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
11: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
12: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
11: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
12: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
13: De 70s Top 1000.
14: Natsikiti.
15: Aftershow.
16: Nostalgie Plus.

nog een keertje geremixed waarmee ze in de jaren 80 nog een keertje twee hits scoorden. Die andere was Dance Little Lady en dit was Tina Charles uit 76 met I Love to Love. In deze periode zat Elvis een beetje mentaal aan de grond. Hij ging door zijn scheiding van Priscilla Presley, wilde eigenlijk ballad zingen, maar het was een achtergrondzangeres die hem overtuigde om dit liedje te zingen. Gelukkig maar, want anders konden we nu niet genieten van Burning Love.

maakt tegenwoordig nog altijd deel uit van de E Street Band van Bruce Springsteen. Maar af en toe scoorde die solo-hitjes, zoals deze eind jaren 70 voor Nils Lofgren en Shine Silently. En nu gaan we terug naar 1971 met een liedje dat onder je huid kruipt. Het is geschreven door Marie Baudouin, een meesterwerk over een vrouw die na een avond oog in oog staat met een onbekende man in haar eigen spiegel. Een metafoor voor vervreemding van jezelf. Ze deed niet mee aan het Songfestival. Die selectie haalde ze niet, maar het werd wel een iconische

0: is een van mijn favoriete bands uit de 70s, America. En Sister Goldenair hier bij Nostalgie Plus. Als ik het heb over soundtracks in de jaren 70, dan poppen er altijd een paar op. De andere is Grease. En natuurlijk hebben we Saturday Night Fever. En daar ga ik zo meteen een track uit draaien. Dat betekent dat de Bee Gees klaarstaan.
1: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vinden vrouwen dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
5: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
6: Voilà, ik klap en dan eet hem.
5: Kunt het zien?
4: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
7: Go yellow!
8: Mannekes!
9: Bompie!
8: Ik ga schilderen!
9: Nee, Bompie, we gaan klussen!
8: Schilderen!

0: balletjesbrochetten.
1: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
0: Voorwaarden op koolruid.be. Koolruid, laagste prijzen.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Kessie, Keno, lekker op de camping. Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
6: IKEA.
7: IKEA.
8: IKEA.
5: Meer info op IKEA.be.

grootste internationale hit van een band die Down Under werkzaam was, maar over de hele wereld bekend werd in 76 met dit aanstekelijke house-set. Dat was Sure Bet hier bij Nostalgie Plus. En nu tijd voor de grondleggers van de heavy metal. Ik heb het uiteraard over de band van Ozzy Osbourne. 1970, Paranoid, hier is Black Sabbath.

van Suzy Quatro, If You Can't Give Me Love. En daarvoor een one-hit wonder uit Italië. En fijn om hem nog te draaien op deze vrijdagavond. In Santo California en Tornero hier bij Nostalgie Plus in de 70s Top 1000 Aftershow. Die we maandag gewoon weer verder zetten. In het weekend zijn Better, Tony en Serge natuurlijk. Maak er een fijn weekend van en geniet maandag opnieuw van de 70s Top 1000. Nostalgie.

0: Koffer gestolen in Kreta?
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
7: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling. Wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
9: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
10: 4000?
9: Ça va toch, dat is 20 euro.
10: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
9: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
11: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
12: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
13: En kies via nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.

0: Goedenavond. Ons land en Nederland gaan de komende 5 jaar intensief samenwerken om nieuwe behandelingen te ontwikkelen tegen de ongeneeslijke zenuwspierziekte ALS. De Romo Foundation maakt 7 miljoen euro vrij. De bedoeling is dat onderzoekers het ziekteverloop concreet in kaart brengen om te checken of bepaalde behandelingen wel werken. ALS is een ongeneeslijke zenuwspierziekte die geleidelijk alle zenuwcellen vernietigt, waardoor je moeilijker kan lopen, praten en ademen. Zo'n 1000 Belgen hebben de ziekte en jaarlijks sterven er nog meer dan 200 mensen aan. De politie controleert extra op rijden onder invloed. Vanavond start het weekend zonder alcohol of drugs achter het stuur. De politie wil zo bestuurders waarschuwen op de gevaren van rijden onder invloed, want het is nog altijd een van de belangrijkste oorzaken van ongevallen. Toch worden steeds minder bestuurders betrapt. Tijdens de vorige controleactie ging het aantal betrapte chauffeurs voor het eerst onder de 2%. De wetenschapper François Englert is overleden. Hij is de enige Belg ooit die een Nobelprijs fysica heeft gewonnen. In 2013 kreeg hij de prijs voor zijn rol bij de ontdekking van het Higgs-deeltje. Dat is de belangrijkste bouwsteen van ons heelal. Zonder dat element zou de wereld niet kunnen draaien. Als eerbetoon werd de onderste bol van het atomium naar hem vernoemd. Englert was 93. En in de ronde van Zwitserland heeft de Ecuadoriaan Jonathan Narváez de 3e rit gewonnen. Hij was net iets sneller dan onze landgenoot Xandro Meurisse. Hij werd knap 2e. De Sloveen Tadej Pogačar blijft leider in het klassement, maar hij is wel zijn bergtrui kwijt aan onze landgenoot Louis Vervaken. Vanavond trekken er mogelijk intense onweersbuien over ons land. Vooral in het westen en in het centrum kan dat hevig zijn, met felle regen, hagel en zware windstoten. Het koelt ook niet echt af met minima tot 21 graden. Ook morgen en zondag blijft de hittegolf duren bij 33 graden. Af en toe nog lokale onweersbuien.
1: De Soul & Disco Show.

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
2: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
3: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
2: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, nee, niet goed gezien.
1: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
7: IKEA.
8: IKEA.
6: Meer info op IKEA.be.

voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.

0: Hou je van verhalen over muziek?
1: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
0: Of luister je gewoon liever naar pop? Together. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
2: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
3: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
2: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
3: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tiele. Kijk op verlo.be.